0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Pieter Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht.

Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: mijn glas en drink.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Zit je even schuren met het NOS-journaal? Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Het komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Jij groeit elke dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Bingo FM met het regionieuws.
10: Goedemorgen. In Utrecht zijn gisteren 2 overleden personen gevonden. Gisterochtend rond 7 uur werd iemand aangetroffen in Oog in Al. Mogelijk is deze persoon uit het Amsterdam Rijnkanaal gehaald. De politie doet onderzoek om een misdrijf uit te sluiten. Meer is nog niet bekendgemaakt. En op straat in Hoograven werd een man op straat gevonden. De hulpdiensten kwamen met spoed, maar hulp mocht niet meer baten en de man overleed. Wat daar gebeurd is, is nog onduidelijk. En ook hier is een onderzoek gestart om een misdrijf uit te sluiten. Bij loopevenementen van de marathons in Amersfoort en in Utrecht zijn gisteren meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Het ging om 1 deelnemer in Utrecht en 2 in Amersfoort. Alle 3 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hadden meer mensen het zwaar met de hitte. Langs de route stonden veel waterpunten en ook mensen die met bijvoorbeeld een tuinslang de deelnemers probeerden te koelen. De provincie Utrecht wil meer geld uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat staat in de begroting voor volgend jaar. Het gaat om 80 miljoen euro. Ook moet er geld naar subsidies voor wolfwerende rasters. De opkomst van het dier betekent ook dat de provincie meer uitgeeft vanwege alle vragen en onderzoeken die over de wolf gaan. En met een kleine 5 miljoen euro voor het busvervoer hoopt de provincie dat het vervoer weer stabiel wordt. Nu rijden er minder bussen. Aan het einde van het jaar moet de oorspronkelijke dienstregeling weer rijden. Het weer. We krijgen vooral deze ochtend zon. Later is er wat meer bewolking. En hier en daar kans op een buitje. Het wordt vanmiddag maximaal 24 graden.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
2: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
1: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de Straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
3: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
1: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Jan Smeet en ik zie wel hoe ik thuis kom, hoor je hier bij Bingo FM. Goedemorgen allemaal, het is maandagochtend en ik kijk met een schuinoog naar buiten. Het ziet er prachtig uit, het is al een graadje of 14 à 15. En we hebben vandaag zonnig weer en we gaan zo de 23 graden aantikken. En misschien dat er vanmiddag eventueel een buitje kan vallen. Dat wordt er gezegd, hè, dat we dat bij ons naar beneden kunnen krijgen. Maar er zit geen onweer bij of wat dan ook, het is gewoon een buitje, punt. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog in de loop van de nacht. Dan komt er wat bewolking, dan koelt het er weer af naar 15 graden. En morgen en de komende dagen gaan we echt wat mindere temperaturen beleven. Maar op zich is minder ook nog gewoon hartstikke mooi, hoor. Dus windkracht 3 gaan we beleven vandaag. En morgen wat meer neerslag, dat is al voorspeld. Dat gaan we sowieso meemaken. Maar dat is een buitje voor het stof, laten we het daar maar ophouden. Want we hebben een prachtig weekend achter de rug. Ga het straks met je over hebben. Eerst even kijken naar de situatie op de weg. Laat ik dat eens even doen. De files die beginnen wel redelijk aan te trekken, hoor, om het zo maar eens te zeggen. De A12, laat ik daarmee beginnen. De Haag richting Utrecht, 11 kilometer file tussen Gouda en Woerden. Dan de A27, Breda richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmonde. Tussen Lexmonde en Nieuwegein staat ook 4 kilometer file. Andere kant op de A27, 10 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. En heb ik eigenlijk alle files gehad die ik je moet melden. Laat ik dan maar lekker een plaatje instarten op deze maandagochtend. John West en Lange Frans.

0: was best wel weer gezellig, toch?
1: Ja, dat was wel weer gezellig. Een gezellig weekend hebben we achter de rug. Wat een weer en wat een benauwdheid. Tegelijkertijd warmte en de Utrecht Marathon die was dit weekend. Wat hebben we toch weer een hoop meegemaakt het afgelopen weekend. Drukte, drukte en drukkend weer. Het was weer genieten. Het weekend zit er weer op. Dus we gaan weer beginnen met de werkweek. En het is een nieuwe maand. 1 juni, wat dacht je daarvan? Hoe snel is die maand mei ook weer omgevlogen? Ik vind sowieso dat de afgelopen maanden echt omgevlogen zijn. Nou, we gaan natuurlijk weer al programma's laten horen aan je. En aankomende zondag hebben we een nieuwe DJ. Ga ik je langzamerhand wat meer over vertellen. Dat is Maurice. En die gaat leuke dingen doen op de zondagochtend. Ik heb ook goed nieuws voor Justin de Wild. Ja, die jongens die zal wel blij zijn. Een oude bingo schijf. Afgelopen vrijdag allerlei berichtjes. Hij werd helemaal hysterisch. En het is ook heel bijzonder. Nummer 1 in Nederland met dit liedje Cheerio. Laten we gauw beginnen. En fijn dat je erbij bent met Bingo FM. Kun je de hele wereld aan en je

0: Waterpas en diesel. Met een waterpas zet je dingen ook recht, hè? En in het lood, is ik fout? Nee, met een waterpas zet je dingen recht. Ik weet er weinig van, maar goed, over iets rechtzetten. Ondanks het overvolle stroomnet kunnen meer dan 100 woningbouwprojecten in de gemeente Utrecht de komende jaren toch doorgaan. Dat was te vinden op de pagina van Duik deze week. Netbeheerder Stedin die heeft samen met de provincie en de gemeente een lijst opgesteld van projecten die tijdens de tijdelijke aansluitpauze alsnog verzekerd zijn van de stroomaansluiting. Ja, heel veel mensen zijn er heel erg onzeker over. Nou ja, voor de gemeente Utrecht gaat het om 115 woningbouwprojecten die door mogen gaan, goed voor circa bijna 19.200 woningen. En op de lijst staan zowel grote gebiedsontwikkelingen als kleinere projecten. Onder andere Merwede, Groenewijd en Papendorp. Bij het Utrecht Science Park Rijnsweert worden ook 877 woningen gebouwd. En meerdere deelgebieden van de Cartesius Driehoek en ook projecten in Leidse Rijn, Overvecht, Rijnsweert, Zuidwest en het stationsgebied die krijgen voorrang op het volle stroomnet. Ja, het is toch echt alsof je, nou ja. De duidelijkheid volgt nadat netbeheerder Tennet eerder dit voorjaar aankondigde dat er vanaf juli een tijdelijke stop komt. Dat is dus juli, hè? Niet nu juli, maar juli. Opnieuw stroomaansluiting in een groot deel van de provincie Utrecht. Nou, we kunnen het allemaal nalezen op de pagina van Duik, mensen. Het is een soort nooduitgang, hè? En noodstroom, dat wordt er ook nog niet echt aangelegd, maar wel door middel van allerlei aanpassingen en apparaten. Ach ja. Stemming komt met een nieuw album, een soloalbum. Dit is een oudje van het goede doel.
1: Naar de gevangenis, maar ik had niets gedaan.
0: Ik ook niet, Jochie.

Gewoon Europees kampioen taekwondo, Jesse Fields. En behalve dat ook een goede zangeres. Echt, ze heeft heel veel vechtsporten gedaan. En ze zingt dat het eruit heeft. En ik hoorde deze afgelopen vrijdag meteen al mijn vrienden gebeld. En gezegd, jongens, dit is echt een bingo van plaatje. En wat een goede zangeres. Ze heeft ook met Henkie Diesel, die ik net draaide, ook al een liedje opgenomen. En dit is haar nieuwe single. Doen we het vaker. Wat een goed nummer, joh. Nou ja, we gaan naar het nieuws van 8:30. Ik ben zo bij terug met een klassieke. Mijn opa. En ook dat de Munich zijn, dat volgens mij nog niet, hoor. Het is stil, zingen zij.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht zijn gisteren 2 overleden personen gevonden. Gisterochtend rond 7 uur werd iemand aangetroffen in Oog in Al. Mogelijk is deze persoon uit het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald. De politie doet onderzoek om een misdrijf uit te sluiten. Meer is nog niet bekendgemaakt. En op straat in Hoograven werd een man op straat gevonden. De hulpdiensten kwamen met spoed, maar hulp mocht niet meer baten en de man overleed. Wat daar gebeurd is, is nog onduidelijk. En ook hier is een onderzoek gestart om een misdrijf uit te sluiten. Bij loopevenementen van de marathons in Amersfoort en in Utrecht zijn gisteren meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Het ging om 1 deelnemer in Utrecht en 2 in Amersfoort. Alle 3 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hadden meer mensen het zwaar met de hitte. Langs de route stonden veel waterpunten en ook mensen die met bijvoorbeeld een tuinslang de deelnemers probeerden te koelen. De provincie Utrecht wil meer geld uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat staat in de begroting voor volgend jaar. Het gaat om 80 miljoen euro. Ook moet er geld naar subsidies voor wolfwerende rasters. De opkomst van het dier betekent ook dat de provincie meer uitgeeft vanwege alle vragen en onderzoeken die over de wolf gaan. En met een kleine 5 miljoen euro voor het busvervoer hoopt de provincie dat het vervoer weer stabiel wordt. Nu rijden er minder bussen. Aan het einde van het jaar moet de oorspronkelijke dienstregeling weer rijden. Het weer, we krijgen vooral deze ochtend zon. Later is er wat meer bewolking en hier en daar kans op een buitje. Het wordt vanmiddag maximaal 24 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantje spelen en mijn opa was de kok.
1: Brokkenwagen spelen en mijn opa

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen en mijn opa...

Ik heb ze allebei niet gekend, mijn opa's. Niet de Siebelinkenkant van mijn vader en ook niet de Kruivenkant van mijn moeder. Die mensen die waren er al niet voordat ik op de planeet kwam. Alleen mijn oma de Kruif heeft me nog... Oh nee, oma Siebelink, die heb ik meegemaakt, die weet ik nog. Echt zo'n Utrechts wijfie met zo'n zwarte glitterjurk met pailletten. En dan dacht ik altijd, het lijkt wel een beetje Spaans. Er is heel veel Spaans zaad in Utrecht achtergebleven, dat weet ik wel zeker. Maar mijn opa die had dat uiterlijk niet hoor. Grappig, mijn opa, Hetty Blok en Len Jongwaard uit de heel vervlogen tijden. Ik denk uit ja zuster, nee zuster, ik weet bijna wel zeker. Len Jongwaard, een grote artiest vind ik eigenlijk wel. Hetty Blok, dat is een dame die een beetje omstreden was. Maar daar heb ik wat dingen over gelezen. Die is gewoon door blijven werken in de Tweede Wereldoorlog. En daar is eigenlijk niet zoveel consequenties uitgekomen. Ach ja, laten we het daar niet over hebben. Maar goed, wel een liedje waar ik altijd heel blij van word. Hetty Blok en Len Jongwaard en mijn opa, niemand zo aardig als hij. Ik ga het zo over het Plandelmuseum. Dat een tijdelijk Plandelmuseum. Je hebt de Plandelman. Die haalt vuil op. Terwijl die wandelt, dat doet hij met heel veel andere mensen. Waren ze weer eens met sigarettenpeuken bezig. Ja, hij heeft altijd schrijfsels op de pagina de Nuk. Maar dat is gewoon bijna niet te volgen. Ik ga het je straks proberen uit te leggen. Want er zijn weer 30.000 ideeën die bij elkaar komen. Wat ik ervan begrijp is het deze week Plandelweek. En daarom wordt er op het Neuden in de Biep een tijdelijk Plandelmuseum geopend. Met allerlei activiteiten. En daar is ook een meneer te gast. Die was bij de pauze. En die heeft er een recyclemachine aangeboden aan de pauze. Het is allemaal te ingewikkeld, maar ik probeer het je toch uit te leggen. Je gaat het zo horen. Eerst muziek, voordat je denkt... Nou, Fred, zit ik daarop te wachten. Nou, op zich wel een lief initiatief. Ik heb Wesley Bronkhorst, Ik Drink Rosé. Kijk eens even aan zijn nieuwe single. Mart Hoogkamer en Billy Dans, Schappie Sappie. Is een behoorlijke hit op dit moment. Twee liedjes over drank. Maar ik begin met Meteor en handen mee. Meteor heeft trouwens net een nieuwe single uit. Die gaan we misschien ook nog wel draaien bij Bingo Fan. Maar dit is een ouwtje. Wat wil je van mij? En is het verkeer, hoor je dat ook van me, hè?

Meteor en Hanneme en wat wil je van mij? Even kijken naar de situatie op de weg. Valt op zich reuze mee, hoor. Als je nu terecht komt rijden, kom je met tot en met knooppunt Everdingen 8 kilometer file tegen. A12 dan Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraaf en Woerden 4 kilometer file. En dan gaan we naar de A27, 8 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. Andere kant op de A27, 8 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. En dat zijn de belangrijkste files op dit moment. Verder met muziek, Wesley Bronkhorst, we nemen er eentje.

0: Mart Hoogkamer en Billy Dansen en Grappie Sappie. Ik zit af en toe wel eens te surfen op de Nuk. Kom ik dan de berichten tegen van de Plandelman. En die staat er nu ook weer op. Ja, het is allemaal weer zo vaag als de neet. Ik heb er ook een kleine klacht over ingediend bij de Nuk. Maar de Plandelman morgen is in Neude aanwezig. En daar is ook een andere meneer. Dat is dan weer Marijn Tinga. Dat is de plastic soup server. En die kun je dan daar ontmoeten. Die heeft een bezoek gehad bij de huidige paus. Tenminste, als ik alle berichten zo'n beetje kan ontcijferen. En dan zie ik een postertje. En hij is er aanwezig omdat er dan ook weer de opening is van het Plandelmuseum. Ik denk op een Neude morgen. Inlopen 7 uur. De presentatie en opening van het Plandelmuseum. Dan is er een signeersessie. Ik denk met die Marijn die je net hoorde. Alias de plastic soup server. Die heeft dan een apparaat gegeven aan de paus. Bij wijze van een cadeautje. Een soort apparaat waarbij je dingen kunt recyclen. Daar komt het eigenlijk op neer. En hij heeft ook een spectaculaire windsurf-expeditie gehouden. Daar gaat hij het ook over hebben. Het is allemaal zo vaag als de neten. Dat plandelen, dat is eigenlijk een dingetje. Ontstaan een beetje in Kanalenland. En planten is een bijeenkomst van wandelen en dat je tegelijkertijd vuil ophaalt. Het is allemaal echt ongelooflijk niet te volgen. Die Marijn Tinga, die dus bij de paus is geweest, die is dus morgen ook aanwezig en dat wil hij zelf ook even vertellen. Luister.
1: Hallo, ik ben Marijn Tinga, de plastic soup surfer. Als ik klaar ben met mijn expeditie naar Rome en
0: daar ben ik klaar mee.
1: Utrecht gesurfd voor de Plandelparty. De tweede Utrechtse Plandelweek vindt plaats in de eerste week van juni. En ik neem dan mijn nieuwe boek en mijn film en natuurlijk mezelf ook mee. Hoop je daar te zien? Check plandel.nl hoe je aan een gratis kaartje kan komen voor dat event. Tot dan.
0: Dag. Het is dus ook Plandelweek blijkbaar. Het is allemaal te vaag voor woorden dit. Maar het is amper te volgen, terwijl ik het een ontzettend sympathiek initiatief vind. Er is ook nog een longarts, Wanda de Kanten, die zal de grote hal openen. En dat doet ze ook nog in de grote hal. Het tijdelijk Plandelmuseum openen, het is ook nog tijdelijk. En daar heeft ze een onthulling van de giftigste stoel van Nederland. De No Waste Chair van kunstenaar Kees Dekkers. Om het nog ingewikkelder te maken. Als jij chocola weet te maken van dit bericht, dan vind ik je al heel knap. Morgen dus om 7 uur de opening van een tijdelijk Plandelmuseum. Daar is dan ook nog de plastic soepserver bij. En dan naar de kanten wat ik je net vertelde. Ik geloof dat ik het nu allemaal vertel. Het is echt niet te volgen, joh. Maar wel heel sympathiek, nogmaals. Gaat allemaal voor een beter milieu, om het zo maar eens te zeggen. Het is dus Plandelweek, dat je dat maar weet. En als je het op je gemak wilt nalezen en als jij de chocola van weet te maken, dan vind ik het heel knap. Dan kun je naar de Nuk en dan kun je dat hele bericht weer eens doornemen. Hier is Toontje Lager, net als in de film. Ik heb gesproken.

toontje lager. En net als in de film Ik Wil Het. We gaan naar het tweede uur van de ochtendshow met moderne levenslied. Kido van der Graaf heeft een nieuwe single uit. Dat kan wel eens een hitje worden, eindelijk voor hem. Maar dit vind ik zo'n mooi nummer van die jongen. Het moderne levenslied gevat in een liedje van bijna 3 minuten 50. Kamer 502.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. De politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
5: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
4: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
4: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Roxy Dekker en Sugar Daddy horen hier bij Bingo FM. Even kijken naar de situatie op de weg. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Er is stilstaand verkeer tussen Maarsen, nou eigenlijk vanaf Breukelen, maar op de parallelbaan Maarsen en Leidse Rijn. Tunnel staat 6 kilometer file. En er staat 10 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht Centrum op diezelfde A2. Behoorlijk heftig wat dat betreft. Dan Utrecht richting Sertogenbosch. 1 kilometer file door het ongeluk. De verbindingsweg is dicht tussen knooppunt Oude Rijn en de A12 richting Arnhem op de A2 ook. Dan de A12. Daar staat tussen Nieuwebrug en Heimelen ongeveer 3 kilometer file. En dan heb ik de A27, zoals elke dag. Daar staat 6 kilometer file tussen Avelingen en Lexmond. En de andere kant op de A27 staat 10 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Lunette. En dat is het dan eigenlijk wel. Ik heb Little Kleine samen wel te voor je, Mark. Maar niet gek.

0: niet gek.
1: Dat maakt me nou niet gek. Ik denk een heleboel jongeren, meer dan de helft van de Utrechtse jongeren, die ervaart regelmatig druk. Een percentage dat beduidend hoger ligt dan de landelijke gemiddelde cijfers. Bovendien beoordeelt slechts de helft van de Utrechtse jongvolwassenen hun eigen mentale en mentale gezondheid als goed. In een nieuwe serie Generatie Druk van de Hub Utrecht wordt er bij elke aflevering gekeken naar de druk op de Utrechtse jeugd. En social media, dat is eigenlijk de ellende. Die zijn niet meer weg te denken aan het leven van de jongeren. Wordt er nu al over gesproken, he, om dat soort dingen te verbieden in de klas, de mobiele telefoons. Zoals dat zo eigenlijk, en het zijn gewoon computers natuurlijk. Bijna 9 op de 10 scholieren in het voortgezet onderwijs gaf in 2023, zijn hele oude cijfers hoor, dagelijks gebruik te maken van social media. Het blijkt uit pijlstationsonderzoek scholieren 2023. Dat is gewoon een onderzoek van 3 jaar geleden, joh. Moet je nagaan, deze aflevering van de uitzending Generatie Druk van Hub Utrecht richt zich op de keerzijde van dat social media gebruik en nogal de verslavende dynamieken die social media met zich meebrengen. Misschien heb je dat ook wel. Dat heb je ook op Facebook. Je hebt het ook op allerlei social media kanalen. Allemaal filmpjes achter elkaar en dan kun je er allemaal doorscrollen. En voordat je het weet ben je gewoon een heel eind verder. Plus dat heel veel mensen ook elkaar aanspreken op social media en elkaar ook soms wel erg lastig vallen. Daar zijn de meest rare dingen natuurlijk over geschreven. Nou, je kunt dat hele verhaal lezen op de duik. Er zijn weer allemaal mensen die de dingen willen verklaren. Waarom dat zo verslavend is. Waaronder Regina van der Einde. Zij deed een uitgebreid onderzoek hierna. Zij is van de Universiteit Utrecht. En ze zegt, ja, weet je, het is duidelijk dat veel jongeren door sociale media echt dagelijks verslaafd raken. En echt behoorlijk verslaafd ook. Maar er was nog geen instrument om die verslaving te meten. En die is er nu wel. Nou, dat hele verhaal kun je allemaal nalezen op de duik. En ik moet je zeggen, ik zit ook heel vaak op de social media en heel veel te kijken op mijn telefoon. Maar ja, ik moet alles bijhouden, ook qua berichtjes, om dat jullie te laten weten natuurlijk. Zegt hij. Of zou ik verslaafd zijn? Hier is Jeffrey Heesen. Blijf nog even open.

Beste Bronkhorst en Samantha Steenwijk en In Mijn Armen. Nou, dat zakt een beetje in de hitlijsten. Zo gaat dat. En Wesley heeft alweer een nieuwe single uit. Dat bezingt hij Rosé. Buurtcentrum Sterrenzicht in Sterrenwijk gaat aankomende 13 juni weer open. Ruim een jaar na de start van de verbouwing. Dat is ietsje later dan verwacht. Aanvankelijk werd gedacht dat het begin 2026 afgerond zou zijn. En dat het nu alweer open zou zijn. Maar ja, zo gaat het. Het pand verkeerde in slechte staat. Zo bleek er onder meer asbest in te zitten. En dat betekende dat het buurtcentrum dringend verbouwd moest worden. Het pand moest gebruiksvriendelijker worden en modernere uitstraling krijgen. Zo is het nu energie-neutraal. Het heeft onder meer geen gasaansluiting meer. En de isolatie is verbeterd. Nou, kijk eens aan. En zaterdag 13 juni is de opening. Dan is een maatschappelijke organisatie, DOC. Die gaat samen met de gemeente tussen 12 en 3 een programma samenstellen om dat te vieren. Waaronder een optreden van het Sterrenkoor en een bingo. Nou, met bingo zijn we altijd bij. Vind je niet? Leuk toch? Nou ja, er zijn allerlei dingen hergebruikt en er zijn mooie dingen te zien. Want kunstenaar Monique Broekman die ging in gesprek met de buurtbewoners om een beeld te krijgen van de buurt. Daar zal ze wel lol aan beleefd hebben, want dat is leuk. Mensen hebben geen hart op de tong in de Sterrenwijk, dat weet iedereen. Er zijn oude foto's verwerkt nu in het nieuwe verbouwde Sterrenzicht. Het witte speelhuis op het plein, keramiekborden, de muren in de huiskamer, allerlei geschilderde fragmenten uit het verleden van Sterrenwijk en de watervogelenbuurt op de buitengevels. Allemaal onderdeel van dat kunstproject. Nou, gefeliciteerd. 13 juni dus de opening. En dat is goed nieuws voor mensen.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Bingo FM met het regio nieuws.
6: Goedemorgen. In Utrecht zijn gisteren 2 overleden personen gevonden. Gisterochtend rond 7 uur werd iemand aangetroffen in Oog in Al. Mogelijk is deze persoon uit het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald. De politie doet onderzoek om een misdrijf uit te sluiten. Meer is nog niet bekendgemaakt. En op straat in Hoograven werd een man op straat gevonden. De hulpdiensten kwamen met spoed, maar hulp mocht niet meer baten en de man overleed. Wat daar gebeurd is, is nog onduidelijk. En ook hier is een onderzoek gestart om een misdrijf uit te sluiten. Bij loopevenementen van de marathons in Amersfoort en in Utrecht zijn gisteren meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Het ging om 1 deelnemer in Utrecht en 2 in Amersfoort. Alle 3 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hadden meer mensen het zwaar met de hitte. Langs de route stonden veel waterpunten en ook mensen die met bijvoorbeeld een tuinslang de deelnemers probeerden te koelen. De provincie Utrecht wil meer geld uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat staat in de begroting voor volgend jaar. Het gaat om 80 miljoen euro. Ook moet er geld naar subsidies voor wolfwerende rasters. De opkomst van het dier betekent ook dat de provincie meer uitgeeft vanwege alle vragen en onderzoeken die over de wolf gaan. En met een kleine 5 miljoen euro voor het busvervoer hoopt de provincie dat het vervoer weer stabiel wordt. Nu rijden er minder bussen. Aan het einde van het jaar moet de oorspronkelijke dienstregeling weer rijden. Het weer, we krijgen vooral deze ochtend zon. Later is er wat meer bewolking en hier en daar kans op een buitje. Het wordt vanmiddag maximaal 24.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

typisch Henny Thijssen liedje qua tekst en de zang. De zang verzorgd door Tino Martin. Klinkt alsof ik een liedje aankondig in de jaren 60. Zang verzorgd door Tino Martin, schrijver van dit chanson, Henny Thijssen. Ja, we hebben van alles en nog wat vandaag. De zon is te zien, af en toe enkele wolken, af en toe een buitje. Blijft overal droog op het grootste gedeelte van de dag. En de maxima die gaan zo tussen de 23 graden liggen. Dat is even wat anders dan de afgelopen dagen. Het was vrij benauwd west-zuidwestenwindje 3. En dan morgen en overmorgen en die dag erop gaan we echt regendagen in. Er komt een buiengebied aan en morgen wordt er 8 mm regen voorspeld. Dat mag ook wel. Maar ja, gaat de tuin helemaal ontploffen hoor. En de natuur, dat weet ik wel zeker, want het is warm en het is hartstikke mooi. En mijn rozenstruiken staan in bloei dat het een aard heeft. En dat zal bij jou niet minder zijn. Tenminste, als je een tuin hebt zonder tegels. Want ja, alles komt op als poep. Ik heb vorige week onkruid aan het trekken geweest. Daar was ik echt wel een ochtendje mee bezig. Ja, dat hoort er een beetje bij. Of onkruid. Onkruid bestaat niet, heb ik altijd begrepen. Van mensen die er verstand van hebben. Maar sommige dingen vind ik dan weer niet netjes staan. En doe ik dat een beetje. Het slaat nergens op natuurlijk. Want de natuur haalt je altijd in. Die denkt, daar, het zal wel. Die is nu wel weer bezig om alles opnieuw te ontwikkelen. Maar goed. Morgen dus 21 graden en dan woensdag 20 graden en donderdag 19 graden. Dus even een beetje bijkomen van de hele benauwde en warme dagen waar we echt van genoten hebben. Volgens mij wel. Iedereen heeft daar echt wel plezier aan gehad, dacht ik. Mensen, het is de hoogste tijd voor Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Ik heb Anton, die heeft een nieuwe single uit. De enige, die laat je horen. En ik laat je kennis maken met Sineke. Wat een ellende. Hier heb ik een woord.

Zinneke, wat een ellende allemaal. Er was wat ellende op de A2. Daardoor is het vastgelopen. Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. 4 kilometer file. En dan verderop bij Utrecht-Papendorp tot en met Nieuwegein ook 4 kilometer file. Dat is Utrecht richting 's-Hertogenbosch officieel. De parallelbaan is ook wat ellende. De A2, 3 kilometer file tussen Maars en de Leidse Rijntunnel. Dan de Breda richting Utrecht daar op de A27. Daar staat 9 kilometer file. Er is een rijstrook open, maar er was een kapotte auto tussen industriegebied Avelingen en Noordloos. En de andere kant op tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert op de A27 bij Overvecht staat 5 kilometer file. En verderop tussen Lexmond en knooppunt Gorinchem, dat is Utrecht richting Breda, staat 4 kilometer file op diezelfde A27. Dat zijn ze dan. Voor de rest is het echt prachtig weer. Het is 15 graden en de hoogste tijd voor Antoon en de enige nieuwe single.

0: TikTok.
1: Wat blijf je nou?
0: Ja, wat blijf je nou? Dat moet Harry Jekkers ook gedacht hebben over zijn eigen biografie. Nooit geschreven, maar binnenkort uit. Hij wordt 75 jaar, Harry Jekkers, van het Klein Orkest. Het gaat niet zo goed met zijn gezondheid, tenminste niet soms fijn. Maar hij zegt, ik ben het liefde eindelijk weer zielsgelukkig. Hij is zijn eerste jeugdliefde weer tegengekomen. En na heel veel gedoe, na een heel aantal relaties waar hij ook veel liedjes over geschreven heeft, heeft hij eindelijk weer een grote liefde gevonden in zijn eerste jeugdliefde. En hij zet voor de zoveelste keer een punt achter zijn carrière. Harry Jekkers, een vat vol tegenstrijdigheden. Hij woont al 50 jaar in Utrecht, maar voelt zich nog altijd Hagenaar. Hij is links, uitgesproken. Vroeger wilde hij niet optreden, principeel, bij de Afrotros. Ja, je kunt je dat niet meer voorstellen. Ja, nu wel weer. Echt jaren 80, een beetje die zagrijnigheid die je nu ook hebt. Dat woke gedrag, dat was in de jaren 80 ook aanwezig bij het Klein Orkest. Hij bezit ook een tweede huis op Ibiza en hij stopte in 2001 op zijn hoogtepunt van succes, maar keerde in 2015 toch weer terug. Ach ja, je moet ook gewoon lekker kunnen doen wat je wil. Over de Muren is het bekendste liedje van het Klein Orkest. Zij woonden in de Voetjesstraat met z'n allen. En als de Tivoli gekraakt werd op de Oude Gracht, stonden zij als eerste te spelen. Maar ze zijn ook bekend onder de naam Harry Klorkenstein. Dat was een van de humpers van het Klein Orkest. Mensen die instrumenten dragen. En Harry Klorkenstein die had dan weer de hit O.O. Den Haag. Maar dat is eigenlijk Harry Jekkers. Nou, er is eindelijk een biografie verschenen. Dat komt omdat een man bij zichzelf dacht, weet je wat, waarom is er geen biografie van die man? En dat heet nu Ik hou van mij. En die is afgelopen weekend verschenen. Sander van Leeuwen die heeft dat geschreven. Die had eerder een boek geschreven over andere mensen. En dacht bij zichzelf, waarom is er eigenlijk nog geen boek over Harry Jekkers verschenen? Nou, leuk, op 12 juli speelt Harry Jekkers zijn allerlaatste voorstelling, volgens eigen zeggen, in de Koninklijke Schouwburg. Gisteren had Lenny Koer haar laatste optreden hebben, maar dat had andere redenen. Maar 12 juli heeft hij aangekondigd, dan ga ik voor de laatste keer optreden. Nou, ik ben benieuwd of dat ook zo blijft, want er is wel meer wat gebeurd met Harry Jekkers en het Klein Orkest. En de mannen van het Klein Orkest hadden graag door willen gaan. Maar hij had zoiets van, nee. Is hij nou Hagenees of Utrecht? Nou, het maakt hem eigenlijk helemaal niks uit. Hij heeft een portiekwoning in Utrecht nog steeds en een tweede huis op Ibiza. En die portiekwoning, zegt hij, dat is geen kunstenaarsverblijf. Gewoon een eenvoudige, functionele woning. En daar is hij ook te vinden. Nou, een heel verhaal over Harry Jekkers en het Klein Orkest staat in het AD van deze week. Er is dus een biografie uitgekomen. En daar feliciteer ik Harry mee, want dat is toch wel leuk, hoor. Dat is vastgelegd hoe en wat hij allemaal in al die jaren heeft gedaan. Ik hou van mij is een liedje van Harry Jekkers. En hij is eigenlijk, zegt hij, pas geld gaan verdienen nadat het Klein Orkest ermee stopte. Toen is hij de theaters ingegaan. Maar met het Klein Orkest heeft hij eigenlijk geen cent verdiend. En dat kwam door de principiële opstelling van die wat linkse band. Ja, zo moet je het maar zien. Hij wilde ook Over de Muur niet uitbrengen. Dat was een liedje wat zij speelde tijdens de grote demonstratie tegen kernwapens. En dat heeft een jaar geduurd, want ze hadden zoiets van, nee, dat doen we niet. En toen wilden ze het ook gewoon niet spelen bij de Avrotros. Het is echt waar, zo ging dat in die tijd. Die tijden zijn gelukkig ver achter ons, maar goed. Harry Jekkers, een vat vol tegenstrijdigheden. Ik ook van mij is leuk en een mooi term. Een typisch iets wat ook bij hem past. Ik hou van mij. Een oud bekend liedje en dus nu de naam van zijn biografie. Is dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Zo, laten we dan maar een van de liedjes uitkiezen die hij zelf ook toepasselijk schreef. En dat is ook zo. Over 100 jaar hoop je maar dat je nog niet vergeten bent. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Klein Orkest.

allemaal. Hij heeft wel gelijk, Harry Jekkers, hoor, die met een klein orkest al over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Nou ja, nu hebben we gewoon de tijd om lekker radio te luisteren. De kop is eraf, we gaan zo beginnen. John Schaap en dan de rest van de programmering. Ik ben er morgen weer en ik heb maandag voor je. Ja, erover gesproken, over 100 jaar. Nou, maak er een mooie maandag van. Hoi, hoi.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Suzanne en Freek samen met Cloud. Ga maar. Op mijn playlist ben ik aangekomen bij... In vele Nederlandse kroegen hoeft ze niet achter, maar mag ze even op de bar gaan staan wanneer deze zanger komt zingen. Het is... Te

Heerlijk, hè? Dat speeldoosje. Zo mooi om te horen. De Drieërs, het Wiegelied. We blijven nog heel even in Volendam met een andere Volendamse band. Vorige week liet ik je de uitvoering van Stam Vast horen. Oudleden uit het bandje dat je nu hoort op Bingo FM. Hier is Candy.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De provincie Utrecht wil meer geld uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat staat in de begroting voor volgend jaar. Het gaat om 80 miljoen euro. Ook moet er geld naar subsidies voor wolfwerende rasters. De opkomst van het dier betekent ook dat de provincie meer uitgeeft vanwege alle vragen en onderzoeken die over de wolf gaan. En met een kleine 5 miljoen euro voor het busvervoer hoopt de provincie dat het OV weer stabiel wordt. In Utrecht zijn gisteren 2 overleden personen gevonden. Gisterochtend werd iemand aangetroffen in de wijk Oog in de Hal, in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie doet onderzoek of het om een misdrijf gaat. Meer is niet bekendgemaakt. En op straat in de wijk Hoograven werd een man gevonden. De hulpdiensten kwamen met spoed. Hulp mocht niet meer baten. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. En ook hier is een onderzoek gestart om een misdrijf uit te sluiten. Bij loopevenementen van de marathons in Amersfoort en in Utrecht zijn gisteren meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Het ging om 1 deelnemer in Utrecht en 2 in Amersfoort. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hadden veel mensen het dus zwaar met de warmte. BOA's krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau Halt. De politie mocht dat al. BOA's konden alleen boetes geven of waarschuwen. Het idee is dat BOA's op die manier kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan.
3: De haltinterventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld.
2: Het gaat om kleine vergrijpen, zoals vernielingen of als een minderjarige wordt betrapt op alcoholgebruik. Het weer, vooral deze ochtend veel zon. Later is er wat meer bewolking en hier en daar kans op een buitje. Het wordt maximaal 24 graden.
4: Schaap met John Schaap.

neerzet. En op het podium stond natuurlijk welkom. Hoor je zomerse klanken in de Utrechtse eten? Kan het bijna niet missen. Dan luister je naar Bingo FM. In onze schatkamer liggen veel plaatjes van Koos Alberts.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: Ja, wat een knallen weer. Niet voor één keer. Gerard Joling. Ja, doe nog maar even een lekker bakkie. Een gevulde koeken bij. Ik heb helemaal niets te klagen. Trudit, een ode aan het leven. Voordat we een radiofeestje gaan vieren met Martijn Fischer, draai ik deze van J.W. Roy en Dickie Dix. Het is 11:12.
1: En als de klok laat, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede.

van Hazes vertolkt. En er is niemand die dat beter kan dan Martijn. Hij kwam voor de film over André Hazes in de huid van André. En dat deed hij ook tijdens de musical. Op 3 juli gaan Gabriel en ik trouwen. En ik kijk er nu al naar uit, want Martijn Vies...

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De provincie Utrecht wil meer geld uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat staat in de begroting voor volgend jaar. Het gaat om 80 miljoen euro. Ook moet er geld naar subsidies voor wolfwerende rasters. De opkomst van het dier betekent ook dat de provincie meer uitgeeft vanwege alle vragen en onderzoeken die over de wolf gaan. En met een kleine 5 miljoen euro voor het busvervoer hoopt de provincie dat het OV weer stabiel wordt. In Utrecht zijn gisteren 2 overleden personen gevonden. Gisterochtend werd iemand aangetroffen in de wijk Oog in de Hal in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie doet onderzoek of het om een misdrijf gaat. Meer is niet bekendgemaakt. En op straat in de wijk Hoograven werd een man gevonden. De hulpdiensten kwamen met spoed. Hulp mocht niet meer baten. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. En ook hier is een onderzoek gestart om een misdrijf uit te sluiten. Bij loopevenementen van de marathons in Amersfoort en in Utrecht zijn gisteren meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Het ging om 1 deelnemer in Utrecht en 2 in Amersfoort. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hadden veel mensen het dus zwaar met de warmte. BOA's krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau Halt. De politie mocht dat al. BOA's konden alleen boetes geven of waarschuwen. Het idee is dat BOA's op die manier kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan.
5: De haltinterventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld.
4: Het gaat om kleine vergrijpen, zoals vernielingen of als een minderjarige wordt betrapt op alcoholgebruik. Het weer, vooral deze ochtend veel zon. Later is er wat meer bewolking en hier en daar kans op een buitje. Het wordt maximaal 24 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Schaap, met John Schaap.

0: Nadat ze 50 jaar verkering hebben gehad, heeft Henk Westbroek ja gezegd tegen zijn
1: Julia.
0: En Julia deed dat tegen Henk. En zo is de liefde een heel mooi sprookje. Ja, dit liedje klinkt ook zo. Henk Westbroek schreef het recht uit zijn hart voor zijn grote liefde, Julia. Inmiddels is het alweer 7:30. Dat betekent dat straks de kroketten weer in het vet mogen. Je hoorde Henk Westbroek en zelfs je naam is mooi. Ik hoop dat je nog weet hoe ik heet. Ja, dat valt me dan weer reuze mee.

Luchtballon is de nieuwe single van Jeroen. En ook zijn zoon Luc heeft een plaatje uit. Teentje, is ook een leuk liedje. Ja, het is een muzikale familie, die Van der Boom. En vanmorgen heb ik deze boom even in ontmoet.

Ook haar nieuwe single over. Gisteren hebben we op de Rijnlaan al een voorproefje gehad van Imca. De single komt binnenkort uit. Dit is John West. Weet wat je begint.

0: On so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: muziek van de Dijk. Nergens goed voor. Nou, je bent, iedereen heeft zo zijn kwaliteiten natuurlijk. En ik doe een beetje plaatjes draaien. Dus ja, tijdens de lunch. Dan kun je lekker van je lunch genieten natuurlijk. En van de muziek die we draaien hier op Bingo FM. Het is lunchpakket bij je vrienden van de radio. En Mart Hoogkamer, die geeft het al aan. Je moet lekker leven.
1: Het leven is een feest. Geniet van elke dag. Kijk naar boven.

0: of niets.
1: Delano Dunker, alles of niets. Nou, je kunt alles krijgen qua Nederlandstalige muziek hier op Bingo FM. Soms moeten we er even uit en dan heb je niets, want we gaan zo naar het regennieuws.
0: Nog één laatste dans voor je weggaat. Nog één laatste kans

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren. Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. BOA's krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes geven of een waarschuwing. Het idee is dat BOA's op die manier kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Het gaat om een doorverwijzing bij kleine vergrijpen zoals een vernieling of als een minderjarige wordt betrapt met alcohol. De provincie Utrecht gaat 80 miljoen euro uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat staat in de begroting voor volgend jaar. Ook moet er geld naar subsidies voor wolfwerende rasters. De opkomst van het dier betekent ook dat de provincie meer uitgeeft vanwege alle vragen en onderzoeken over de wolf. En met de kleine 5 miljoen voor het busvervoer hoopt de provincie dat het OV weer stabiel wordt. Verkeer in de provincie Utrecht moet deze maand rekening houden met werkzaamheden op verschillende snelwegen. Volgens Rijkswaterstaat kan dat voor veel overlast zorgen. De A12 gaat bijvoorbeeld op de schop tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En daarom gaat de snelweg meerdere keren dicht in de richting van Veenendaal. Het verkeer moet rekening houden met flinke vertragingen. En ook de A27 tussen Everdingen en Gorkum wordt aangepakt deze maand en volgende maand. Duizenden mensen liepen gisteren de Utrecht Marathon. Er waren verschillende afstanden met als hoogtepunt natuurlijk de marathon. De 55-jarige Victor kwam als laatste over de finish met een bloemetje en een medaille. De vader van 3 kinderen is heel trots en dat wil hij delen met zijn kinderen.
2: Ik heb 3 kinderen. Vorig jaar Rotterdam gedaan, deze jaar Utrecht. Ik zou willen gewoon nog een marathon gaan lopen, zodat elke kind krijgt een medaille voor mij als cadeau.
1: Ver voor Victor kwam bij de mannen de Belg Yannick van Hoof als eerste over de streep. En bij de vrouwen won de Utrechtse Jasmijn Sipma. Het weer, volop zon vanmiddag, plaatselijke kans op een buitje en het wordt 24 graden. Morgen vrij veel bewolking met regen, dan is het ook iets koeler dan vandaag.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is een Nederlands product dat niet Nederlandstalig gezongen is. En wat zouden we nou beter kunnen draaien dan muziek van BZN?

Kimberly Fransen. En als ik denk aan jou. Nou, als je niet gillend wakker wordt als je aan me denkt, dan is het verder goed natuurlijk. Je luistert naar Bingo FM, we zijn bezig met het lunchpakket. De lekkerste Nederlandstalige muziek voor jou aan de andere kant van de radio. Stef Ekkel en Harry van Meegen. En wij zijn Oranje.

Mariponsen en het huisje aan de Amstel. Ik ben er nog nooit geweest, moet ik eerlijk bekennen. Ik zal eens een keer gaan kijken of dat het een leuk huisje is daar aan de Amstel. Bingo FM, je vrienden van de radio met Connie Konings en Koos Alberts. Ik verlang naar jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd, zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Frans uit en die zegt, morgen is pas morgen, dus doe lekker rustig aan. En dan breekt het lijntje niet. Dan kun je ook van je dag genieten natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket op Bingo FM. En ik heb mooie platen voor je klaarstaan tot 2 uur. Onder andere deze.

0: Bloem met Joost Timp in de liedzang. En dat is weer de zang van Mies Bouwman. Even aan mijn moeder vragen. Het is altijd wel wenselijk natuurlijk dat je eerst even aan je moeder vraagt voordat je iets gaat doen. Of je moet al verder op leeftijd zijn natuurlijk, dan hoeft dat niet meer. Maar als je nog jong bent, vraag het eerst even aan je moeder. Dit is Henk Wijngaard en Rosie.
1: Ik heb een

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. BOA's krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes geven of een waarschuwing. Het idee is dat BOA's op die manier kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Het gaat om een doorverwijzing bij kleine vergrijpen zoals een vernieling of als een minderjarige wordt betrapt met alcohol. De provincie Utrecht gaat 80 miljoen euro uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat staat in de begroting voor volgend jaar. Ook moet er geld naar subsidies voor wolfwerende rasters. De opkomst van het dier betekent ook dat de provincie meer uitgeeft vanwege alle vragen en onderzoeken over de wolf. En met de kleine 5 miljoen voor het busvervoer hoopt de provincie dat het OV weer stabiel wordt. Verkeer in de provincie Utrecht moet deze maand rekening houden met werkzaamheden op verschillende snelwegen. Volgens Rijkswaterstaat kan dat voor veel overlast zorgen. De A12 gaat bijvoorbeeld op de schop tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En daarom gaat de snelweg meerdere keren dicht in de richting van Veenendaal. Het verkeer moet rekening houden met flinke vertragingen. En ook de A27 tussen Everdingen en Gorkum wordt aangepakt deze maand en volgende maand. Duizenden mensen liepen gisteren de Utrecht Marathon. Er waren verschillende afstanden met als hoogtepunt natuurlijk de marathon. De 55-jarige Victor kwam als laatste over de finish met een bloemetje en een medaille. De vader van 3 kinderen is heel trots en dat wil hij delen met zijn kinderen.
2: Ik heb 3 kinderen. Vorig jaar heb ik Rotterdam gedaan, deze jaar Utrecht. Ik zou willen gewoon nog een marathon gaan lopen, zodat elke kind krijgt een medaille voor mij als cadeau.
1: Ver voor Victor kwam bij de mannen de Belg Yannick van Hoof als eerste over de streep. En bij de vrouwen won de Utrechtse Jasmijn Sipma. Het weer, volop zon vanmiddag, plaatselijke kans op een buitje en het wordt 24 graden. Morgen vrij veel bewolking met regen, dan is het ook iets koeler dan vandaag.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan even terug in de tijd. In die oude platendoos met het nummer van Benny Nijman. Liefde is als een sigaret. Nu weet ik dat roken niet zo best is voor je, maar dat moet je allemaal zelf bepalen natuurlijk. Maar origineel is het uit 1981 van China Easton. En dan heet het The Morning Train. Hier op Bingo.

dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, ik ben er al. Ik zat even een broodje te smeren, want dat moet gebeuren natuurlijk. Het heet niet voor niets lunchpakket op Bingo FM. En vandaar dat ik dan even lekker met je meelunch wat dat betreft. En draai ondertussen de muziek voor je. You're the Donnie en Sally met Waar blijf je nou? Nou, dat is heel makkelijk. Ik zit hier in de studio. En een plaatje van Brood en Vrienden, als je wint.
3: Hey, kijk voor...

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En tot dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik zag jou in mijn droom van John West hoorde. Goedemiddag en welkom op deze maandag. Leuk dat je erbij bent. 1 juni 2026. Met Merel, dan maar jij.

0: 12 chances met Van Van Hoordia. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. BOA's krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes geven of een waarschuwing. Het idee is dat BOA's op die manier kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Het gaat om een doorverwijzing bij kleine vergrijpen, zoals een vernieling of als een minderjarige wordt betrapt met alcohol. De provincie Utrecht gaat 80 miljoen euro uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat staat in de begroting voor volgend jaar. Ook moet er geld naar subsidies voor wolfwerende rasters. De opkomst van het dier betekent ook dat de provincie meer uitgeeft vanwege alle vragen en onderzoeken over de wolf. En met de kleine 5 miljoen voor het busvervoer

0: En ook de A27 tussen Everdingen en Gorkum wordt aangepakt deze maand en volgende maand. Duizenden mensen liepen gisteren de Utrecht Marathon. Er waren verschillende afstanden met als hoogtepunt natuurlijk de marathon. De 55-jarige Victor kwam als laatste over de finish met een bloemetje en een medaille. De vader van 3 kinderen is heel trots en dat wil hij delen met zijn kinderen.
1: Ik heb 3 kinderen. Vorig jaar Rotterdam gedaan, deze jaar Utrecht. En zou willen gewoon nog een marathon gaan lopen, zodat elke kind krijgt een medaille voor mij als cadeau.
0: Ver voor Victor kwam bij de mannen de Belg Yannick van Hoof als eerste over de streep. En bij de vrouwen won de Utrechtse Jasmijn Sipma. Het weer, volop zon vanmiddag, plaatselijke kans op een buitje en het wordt 24 graden. Morgen vrij veel bewolking met regen, dan is het ook iets koeler dan vandaag.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.
3: Mooi, Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: niet gek.
1: Maak me nou niet gek van Leeuw Kleine met Sammo Welten en de Amsterdamse zomer. Er wordt regionale nieuws, meer nieuws check je in onze app en bingofm.nl. Dit is Cloud, app en vloed.

Nick en Simon met steeds weer. We gaan richting het NOS Journaal van 3 uur en doen we met Pierre van Dam. Ik verscheurde je foto. Hey, graag tot zo dadelijk aan de andere kant van het NOS Journaal. Ja.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Tango in de middag op deze 1 juni maandagmiddag. Fijn dat je erbij bent. 3:15 een fout momentje. Heb je een suggestie, stuur hem in via de app of hoor ons bij bingofm.nl. Dit is Antje Montero, vrij met jou.

Davy van der Sluis, Beter dan Goed. We gaan naar Dara met Bangra. Ja, blijft een leuk liedje. Het Songfestival van dit jaar, de winnares uit Bulgarije. Je hoort nu je asfaltmoment op Bingo FM.

0: Ik heb de zomer in mijn bol van Andy van der Leek. We gaan naar het regionale nieuws van 3:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. BOA's krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes geven of een waarschuwing. Het idee is dat BOA's op die manier kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Het gaat om een doorverwijzing bij kleine vergrijpen zoals een vernieling of als een minderjarige wordt betrapt met alcohol. De provincie Utrecht gaat 80 miljoen euro uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat staat in de begroting voor volgend jaar.

0: A12 gaat bijvoorbeeld op de schop tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En daarom gaat de snelweg meerdere keren dicht in de richting van Veenendaal. Het verkeer moet rekening houden met flinke vertragingen. En ook de A27 tussen Everdingen en Gorkum wordt aangepakt deze maand en volgende maand. Duizenden mensen liepen gisteren de Utrecht Marathon. Er waren verschillende afstanden met als hoogtepunt natuurlijk de marathon. De 55-jarige Victor kwam als laatste over de finish met een bloemetje en een medaille. De vader van 3 kinderen is heel trots en dat wil hij delen met zijn kinderen.
1: Ik heb 3 kinderen. Vorig jaar heb ik Rotterdam gedaan, deze jaar Utrecht. Ik zou willen gewoon nog een marathon gaan lopen, zodat elke kind krijgt een medaille voor mij als cadeau.
0: Ver voor Victor kwam bij de mannen de Belg Yannick van Hoof als eerste over de streep. En bij de vrouwen won de Utrechtse Jasmijn Sipma. Het weer, volop zon, vanmiddag plaatselijk kans op een buitje en het wordt 24 graden. Morgen vrij veel bewolking met regen, dan is het ook iets koeler dan vandaag.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Sylvia Breunens met Als jij voorbij loopt. Ik ga je niet voorbij lopen hoor, maar ik ga wel vast afscheid nemen. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Heel veel plezier zo dadelijk met Kevin Schotten. Hij is jouw gids in de spits. Ik ben er vanavond weer en dan stop morgenmiddag 2 uur voor een nieuwe Bingo in de Middag. Robert Longnor.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een reportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg naar Huis. En we starten even met de situatie op de weg. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Waardenburg 5 minuten. H12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopen Lunetten en de Meren 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Noorderloos. Daar staat ongeveer 11 minuten. Goedemiddag, dit is Op Weg naar Huis.
4: Op Weg naar Huis met Kevin Scholten.

Amsterdam, Donnie en Tino Martin. En vanavond ga ik even uit mijn bol. Voor vandaag de vaste items die komen aan bod. We hebben mijn favoriete en verdwaalde plaat en Kevin's klassieke. Je krijgt zo nog eventjes de bingo schijf van deze week. En we kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ja, de volgende artiesten die waren de afgelopen weken heel veel te zien in het land. We hebben het over Suzanne en Freek. En dit is al een van de lekkerste platen om te draaien. We hebben het over De Batterij.

minuten over nadenken. Want in mijn geval is dat ongeveer morgen rond een uurtje of 5:30. In Utrecht start vandaag het herstel van 3 historische werfkelders aan de Nieuwegracht in Utrecht. Dat gebeurt bij de huisnummers 11, 13 en 15. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met eind september. Voor voetgangers en fietsers komt er een tijdelijke loopbrug, terwijl de bestaande omleiding voor het autoverkeer blijft gelden. De straten boven de kelders worden opengebroken om de gewelven en de muren te herstellen en uiteindelijk opnieuw waterdicht te maken. Tijdens de bouwvak van eind juli tot en met augustus ligt het werk stil en na deze kelders volgt herstel aan de andere kant van de straat, zo gezegd. Dus dan gaan ze starten met de werfkelders aan de overkant van de gracht. Dus dat gaat voorlopig nog wel even duren. En voorlopig zijn ze er nog wel eventjes goed mee. Wij gaan door met Raymond Hermans. Hij gaat zingen over zijn favoriet. Dat is natuurlijk Bingo FM. We draaien ze van

0: Tot zo!
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Bij een bedrijfsongeluk op een bouwplaats aan de Europalaan in Utrecht is vanochtend iemand overleden. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerkzaamheden, meldt de arbeidsinspectie. De bouwplaats werd afgezet met schermen en er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Spoorbeheerder ProRail en de inspectie Leefomgeving en Transport liggen met elkaar overhoop over een stuk spoor in Utrecht, meldt RTL Nieuws. Volgens de inspectie staat in de administratie dat meerdere spoorstaven zijn vervangen, terwijl dat niet is gebeurd. En daarom dreigt de inspectie met een boete. ProRail stapt nu naar de rechter. Er zijn geen ongelukken gebeurd, zegt de inspectie, maar beschadigde spoorstaven kunnen wel een risico vormen voor de veiligheid op het spoor, aldus de inspectie. De organisatie van de marathon in Amersfoort en ook in Utrecht overwegen om de wedstrijd voortaan niet meer in mei te houden. Een loper moest gisteren gereanimeerd worden en meerdere mensen raakten onwel. Veel lopers hadden last van de warmte. Ook voor de winnaar van de Utrecht Marathon, Yannick van Hoof, was het zweten.
6: Warm, veel te warm.
7: Ja, te warm.
6: Mijn benen voelden eigenlijk al safa. Ja, maar vanaf kilometer 5 was het echt gewoon al warm, warm,

0: 22 graden.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
4: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 7 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Houten-Oost en Driebergen, daar staat 6 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Alfred Wageningen en Alfred Oosterbeek ongeveer 8 minuten. Dan richting de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 12 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Noorderloos ongeveer 24 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloze Werkendam 6 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen

En genieten van de muziek hier op Bingo FM. We kijken zo nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. En voor de rest krijg je de lekkerste Nederlandstalige platen. Onder andere mijn favoriete platen en Kevin's klassieker. Maar eerst even tijd voor een oudje van Graddame en zijn Alicia.

tijd waar je nog even over dit soort dingen kon zingen. Dit was mijn klassieker hier op de zender. En het allemaal hier op Bingo FM. In Utrecht is trouwens de sloop begonnen van Sportcomplex Hal 22. Dit gebeurt maanden nadat het dak in januari instortte onder een zware laag sneeuw. Grote sloopmachines halen momenteel delen van het gebouw weg. En tijdens de instorting waren vermoedelijk zo'n 20 mensen aanwezig. Zij konden op tijd naar buiten komen, maar de schrik die was groot. Het dak begaf het boven de padelbanen en de fitnessruimte, waardoor een groot deel van de hal beschadigd raakte. Hal 22 werd ooit opgericht door oud-internationals Marco van Basten en Frank Rijkaard. Dat deden zij samen met acteur Barry Atsma. Dus in ieder geval gaat het volgens mij weggehaald worden, of een deel daarvan, maar dat durf je eigenlijk niet te zeggen. Maar ze zijn er in ieder geval druk mee, dat je het even weet. Hier is Fleming en Paracetamolle.

ondertussen even naar het weer over zitten kijken. Maar er komen wel flinke buien onze kant op. Morgen met de temperatuur van 21 graden. Woensdag wederom 21 graden. En daarna gaan de temperaturen een beetje zakken. Naar waardes tussen de 18 en de 20 graden. Dus conclusie, het wordt een stukje frisser. En de warme temperaturen zijn we voorlopig even kwijt. Het lijkt erop tot en met volgende week vrijdag. En dat houdt in dat we vanaf volgend weekend weer lekker kunnen barbecuen. Ik moet eerlijk bekennen, normaal gesproken ben ik Haantje de Voorste. Maar ik had in de winter mijn barbecue gewoon buiten laten staan. En dat resulteerde dat de bakplaten een beetje verroest waren. En de bakplaten die ik nodig had, die waren tot vandaag niet meer te krijgen. Dus die heb ik vandaag besteld. Dus ik ga ervan uit dat ik volgende week vrijdag heerlijk kan barbecuen. Wij gaan door met Bonnie Sinclair, even terug in de tijd met Dr. Bernhard.

Ja, dit blijkt toch prachtig om te draaien. En dit zijn nummers waar nog een verhaal in zit. We draaien de muziek van Dr. Bernhard, oftewel Ron Brandstede en Bonnie Sinclair. Ik kreeg nog even een berichtje binnen van Wim van Straat of ik Marco Schuitmaker wil draaien met de Oranje Bewaarden. Het WK staat voor de deur en lekker om alvast in de stemming te komen. In ieder geval een hele fijne uitzending toegewenst. Nou, Wim.

0: poppiesen, want we hebben er redelijk vaak naast gezeten. Maar ja, het WK voetbal, het begint voor het Nederlands elftal op zondag 14 juni om 8 uur 's avonds tegen Japan. Daarna spelen we de wedstrijd tegen Zweden op zaterdag 20 juni om 7 uur 's avonds. En ja, de klappen om 1 uur 's nachts op vrijdag 26 juni. Die spelen we tegen Tunesië, maar het valt op een vrijdag, dus eventueel kan je wel lekker kijken. Mocht je in ieder geval de volgende dag niet hoeven werken. We gaan zo richting het NOS-journaal van 5 uur. Daarna ben ik gelijk bij je terug met de situatie op de weg. En ik kreeg nog even een berichtje binnen van Dirk Tanes of ik Zing met heel mijn hart wil draaien van Martin van Doren en Jeffrey Tanes. Deze wordt altijd gedraaid tot de camping. Een heel vrolijk nummer. En die gaan we draaien na het nieuws van 5 uur. Ik ben zo heel graag bij je terug met Op Weg naar Huis. Heel graag tot zo.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
8: Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Knoopend Oude Rijn en Leidse Rijn Tunnel ongeveer 6 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel 8 minuten. Dan naar 12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 23 minuten. Dat allemaal door een kapotte auto en de linkerrijstrook die is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn ongeveer 17 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort. En Noorderloos ongeveer 21 minuten. H27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 8 minuten vertraging. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst ongeveer 7 minuten. Als laatste de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Alfred Elspeet ongeveer 5 minuten vertraging.
6: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Dan 6 uur vanavond, daarna de hoogste tijd voor Bingo Non-Stop. En vanaf vanavond 8 uur kan je luisteren naar Utrecht Sociaal. Dat hoor je tot vanavond 9 uur. Daarna nog een paar uur Bingo Non-Stop op de zender. En vanavond tussen 11 en 12 ga jij heerlijk slapen. En dat doe jij met Loris Nicolaas. Het is de hoogste tijd voor de 3-1's en Jeffrey Parmentier. En zingen het Wiegellied, oftewel de 2.0 versie.

0: aan Zing met heel mijn hart. Het allemaal gezongen door Martin van Doren en Jeffrey Tanis. En deze wordt altijd gedraaid op de camping, gewoon omdat het een vrolijk nummer is. En dat vond ik een hele goede reden om te draaien hier op Bingo FM. Ja, het is wel de dag van de verzoekplaten, want ze komen achter elkaar binnen. Angelique, jij stuurde een berichtje richting kevin@bingofm.nl. Of ik nog even een plaatje wil draaien van Robert van Hemert en Susan Suur, maar natuurlijk...
1: Maria.

0: Goedemorgen alweer, Robert. Kom op, zeg.
1: Even goed om rekening te houden. Er gaan wegwerkzaamheden plaatsvinden vanaf 12 juni tot en met 17 juli. En die vinden plaats op de A12 en de A27. Waar deze precies plaatsvinden is te vinden op bingofm.nl. Daar staat de hele waslijst aan wegwerkzaamheden. En inclusief de datum en de locatie. Dus misschien even goed om rekening mee te houden. En natuurlijk houd je dagelijks op de hoogte wat betreft de file informatie hier op Bingo FM. Wij gaan door met...

de fileinformatie. Maar ja, sinds deze week draai ik alleen nog maar van maandag tot en met vrijdag. Het programma Weg naar huis en dan Weg naar het weekend. En ja, vanaf aanstaande zondag, dan luister jij tussen 10 en 12 naar Maurice Franke. Hij presenteert dan Muziek bij de Koffie, dus dat je het even weet. We gaan door met Rob de Nijs, even een mooie klassieker. Het werd zomer, hoor je hier op Bingo FM. Even een klein rustmomentje in dit programma.

Jamie Schulders. 19-jarige verdediger komt over van het Duitse RB Leipzig. Hij komt transfervrij naar Utrecht en heeft getekend tot en met de zomer van 2030. Ja, een verdediger kunnen we natuurlijk wel gebruiken. Ik ben sowieso heel benieuwd met welk team we gaan spelen en welke spelers er nog meer richting Utrecht komen. In ieder geval houden we je de komende tijd op de hoogte hier op Bingo FM. Wij gaan richting het regionale nieuws en daarna ben ik bij je terug en kijken we meteen even naar de situatie op de weg. En kijken we nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En je krijgt nog eventjes mijn verdwaalde plaat, een Engelstalig nummer van een Nederlands artiestband of groep. Allereerst tijd voor Jesse Fields en Doe Het Vaker. Nou ja, gezellig. We gaan regelmatig draaien hier op de zender, want het is wel een hele geweldige plaat. Eerlijk is eerlijk.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Bij een bedrijfsongeluk op een bouwplaats aan de Europalaan in Utrecht is vanochtend iemand overleden. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerkzaamheden, meldt de arbeidsinspectie. De bouwplaats werd afgezet met schermen en er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Spoorbeheerder ProRail en de inspectie Leefomgeving en Transport liggen met elkaar overhoop over een stuk spoor in Utrecht, meldt RTL Nieuws. Volgens de inspectie staat in de administratie dat meerdere spoorstaven zijn vervangen, terwijl dat niet is gebeurd. En daarom dreigt de inspectie met een boete. ProRail stapt nu naar de rechter. Er zijn geen ongelukken gebeurd, zegt de inspectie, maar beschadigde spoorstaven kunnen wel een risico vormen voor de veiligheid op het spoor, aldus de inspectie. De organisatie van de marathon in Amersfoort en ook in Utrecht overwegen om de wedstrijd voortaan niet meer in mei te houden. Een loper moest gisteren gereanimeerd worden en meerdere mensen raakten onwel. Veel lopers hadden last van de warmte. Ook voor de winnaar van de Utrecht Marathon, Yannick van Hoof, was het zweten.
4: Warm, veel te warm.
5: Ja, te warm.
4: Mijn benen voelden eigenlijk al safa. Ja, maar vanaf kilometer 5 was het echt gewoon al warm, warm. En eigenlijk gewoon, het gevoel was wel safa, maar het was gewoon vechten tegen de warmte.
3: De Belg kwam over de finish met een tijd van 2 uur, 34 minuten en 23 seconden. Organisaties van meerdere loopevenementen in de regio Utrecht gaan evalueren en kijken of een hardloopwedstrijd in mei nog verstandig is. Het weer vanavond en vannacht verlopen droog en tamelijk koel met minimaal rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking met 's middags wat regen en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen.

wel met jou. Inmiddels 6:30. En ik moet eerlijk bekennen, ondanks dat het vandaag ongeveer 24 graden is, ik het best wel een beetje plakkerig vind eigenlijk. Dan ben ik redelijk warmbloedig. Ja, ik weet het. Maar ja, ik vind het redelijk plakkerig en benauwd eigenlijk. Maar dat kan ook zomaar aan mij liggen. We gaan zo nog eventjes mijn verdwaalde plaat draaien. Een Engelstalig nummer van een Nederlands artiestband of groep. Maar eerst even richting de wind. En dat doen wij met Kanons.

30 km per uur. Het nieuwe limiet gaat in op 10 juli en geldt dan op zo'n 270 straten. En dat zonder apart fietspad. Volgens de gemeente moet de maatregel zorgen voor meer verkeersveiligheid, minder ernstige ongevallen en minder verkeerslawaai. Op belangrijke doorgaande wegen blijft 50 km van kracht. In de nacht van 9 op 10 juli worden de aankondigingstickers van borden verwijderd en gaat officieel de nieuwe maximum snelheid in naar 30 km per uur. En ja, ga wel opletten daar, want dat kan ook inhouden dat er mobiele flitspalen worden geplaatst. En als je je niet aan de snelheid haalt, dat je op de bom wordt geslingerd. Hier is Sineke. En denk je altijd nog aan haar? Inmiddels is het 10 voor 6 geworden. Een hele goede middag. Dit is Op Weg Naar Huis. Tot aan 6 uur vanavond.

Goedemiddag en dankjewel voor het luisteren. Zo veel plezier met de non-stop Utrecht Sociaal. En vanavond natuurlijk bij Loris Nicolaas. En ik zelf ben er morgen weer tussen 4 en 6. Dan presenteer ik Op Weg naar Huis. En rijden we met je mee tot aan 6 uur vanavond. Ik ga je achterlaten met Gianluca en W.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. De komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdom in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer. En er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

0: Bingo non-stop. Bingo FM met het regionieuws.
1: Bij een bedrijfsongeluk op een bouwplaats aan de Europalaan in Utrecht is vanochtend iemand overleden. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerkzaamheden, meldt de arbeidsinspectie. De bouwplaats werd afgezet met schermen en er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Spoorbeheerder ProRail en de inspectie Leefomgeving en Transport liggen met elkaar overhoop over een stuk spoor in Utrecht, meldt RTL Nieuws. Volgens de inspectie staat in de administratie dat meerdere spoorstaven zijn vervangen, terwijl dat niet is gebeurd. En daarom dreigt de inspectie met een boete. ProRail stapt nu naar de rechter. Er zijn geen ongelukken gebeurd, zegt de inspectie, maar beschadigde spoorstaven kunnen wel een risico vormen voor de veiligheid op het spoor, aldus de inspectie. De organisatie van de marathon in Amersfoort en ook in Utrecht overwegen om de wedstrijd voortaan niet meer in mei te houden. Een loper moest gisteren gereanimeerd worden en meerdere mensen raakten onwel. Veel lopers hadden last van de warmte. Ook voor de winnaar van de Utrecht Marathon, Yannick van Hoof, was het zweten.
2: Warm, veel te warm.
3: Ja, te warm.
2: Mijn benen voelen eigenlijk al safa. Ja, maar vanaf kilometer 5 was het echt gewoon al warm, warm. En eigenlijk gewoon, het gevoel was wel safa, maar het was gewoon vechten tegen de warmte.
1: De Belg kwam over de finish met een tijd van 2 uur, 34 minuten en 23 seconden. Organisaties van meerdere loopevenementen in de regio Utrecht gaan evalueren en kijken of een hardloopwedstrijd in mei nog verstandig is. Het weer vanavond en vannacht verlopen droog en tamelijk koel met minimaal rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking met 's middags wat regen en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
2: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stadhuisplein.
3: Goedenavond. Dit is Stadhuisplein op Bingo FM. Een uur lang praten we over de Utrechtse politiek. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar we het in deze uitzending veel vaker over hebben gehad. Sekswerk. Na de sluiting van het Zandpad en de tippelzone is er in Utrecht geen of nauwelijks plek meer voor sekswerkers om hun beroep uit te oefenen. De laatste politieke commotie gaat over een parkeergarage Paardenveld. Daar zouden 15 plekken moeten komen voor sekswerkers. Maar ook dat gaat weer niet heel soepel. De ruimte is later klaar dan gepland. En het opknappen van de garage kost meer geld dan verwacht. We gaan het dus hebben over sekswerk in het algemeen en het Paardenveld in het bijzonder. Dat doen we met Alice de Riele, zij is van het CDA. Dirk van Bergen is van de ChristenUnie. En Romy Lever is van GroenLinks PvdA.
4: Iedere avond zie ik ze staan. Lonkend voor het raam. Van 10 tot 5. Ze verdienen centen met hun lijf. Het

0: Rob Ronalds op Bingo FM Meisjes van de Nacht. En daar gaat het in deze uitzending over. Nu nog even niet. We gaan eerst onze gasten voorstellen. Dat zijn er drie. Dirk van Bergen, hij is van de ChristenUnie. Ella Steriel is van CDA. En Romy Lever is van GroenLinks PvdA. Romy, jij bent, ik ga het toch zeggen, je bent hartstikke jong.
1: Ja.
0: Mag ik weten hoe oud je bent?
1: Ik ben 23.
0: Maar je loopt ook al ongeveer 50 jaar rond in de Utrechtse gemeenteraad, volgens mij.
1: Ik loop ook al een tijdje mee in de Utrechtse gemeenteraad, dat klopt.
0: Hoe lang loop je er al rond?
1: Ik was 19 toen ik begon. Mm-hmm. Dus dat is bijna 4 jaar geleden, denk ik wel.
0: En waarom gaat een 19-jarige in vredesnaam rondhangen in het stadhuis en niet ergens, weet ik veel, met mooi weer bij de sluis in de zon?
1: Ik moet zeggen dat ik me dat soms ook afvraag. Maar het is heel mooi werk om te doen. En ik heb er gewoon voor gesolliciteerd toen. Voor commissielid zijn. Dat is een soort raadslid light. En toen ben ik het ook nog geworden ook. En het is eigenlijk echt super mooi. En nu ben ik dan raadslid. Dus nu mag het voor het echt.
0: Ja, sinds de laatste verkiezingen ben je raadslid. Hè?
1: Ja.
0: Daarvoor was je commissielid. Dan mag je wel mee vergaderen, maar niet mee stemmen. En niet meedoen bij de echt grote vergaderingen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Oké, okay, hoe bevalt het?
1: Ja, heel goed. Een hele leuke fractie, leuke mensen. En ik heb leuke portefeuilles, waaronder sekswerk.
0: Ja, oké. Okay. Hey, voor jou geldt ook, het is een hobby. Een goed betaalde hobby, politicus. Want je moet er een baan naast hebben, want anders kan je het niet bolwerken. Jij werkt in Veenendaal.
1: Klopt, ja.
0: En dan doe je iets bij de gemeenteraad, volgens mij.
1: Ja, ik werk bij de Griffie en ik ben daar raadsadviseur financiën. Dus als de raadsleden daar vragen hebben over de begroting of ze willen iets aanpassen, maar ze snappen niet helemaal hoe ze daar dekking voor kunnen vinden, dan help ik ze daarmee.
0: Oké, okay. En de Griffie, dat zijn ambtenaren die ondersteunen de gemeenteraad.
1: Exact, ja.
0: Ja, en jij bent dus raadslid in Utrecht, maar je ondersteunt de raad in Veenendaal.
1: Klopt, ja.
0: Is dat niet gek?
1: Dat is niet gek. Nee, dat mag ook gewoon gecombineerd worden. En het is eigenlijk heel erg leuk, omdat je vanuit Veenendaal weer dingen ziet die in Utrecht misschien zouden kunnen en andersom. Waardoor je eigenlijk al een mooie combinatie hebt aan dingen.
0: Ja, en hoe lang doe je dat al?
1: Nu een jaar, ja.
0: En heb je economie gestudeerd?
1: Nee, rechten en filosofie.
0: En hoe heb je nou verstand van centen?
1: Nou, niet per se, maar ik loop dus al een tijdje mee. En ze wilde in Veenendaal ook juist iemand die verstand had van de kant van een raadslid. Van hoe ondersteun je een raadslid nou goed op dit soort onderwerpen. En ik word ook al ondersteund door financiën in Veenendaal. Maar ik begrijp ook al tegenwoordig het een en ander van hoe een gemeentelijke begroting werkt.
0: Ja, debet is links, credit is rechts. Hè?
1: Exact.
0: Goed onthouden. Ja, heel goed. Ellis Teriele, jij bent van de CDA. Je bent ook niet heel oud.
2: Nee, klopt. Ik ben ook 23.
0: Ook 23?
2: Ja.
0: En hoe lang loop jij al in Utrecht rond?
2: Zo'n 2 jaar.
0: Ja.
2: Ja.
0: En jij bent geen raadslid, hè?
2: Nee, dat klopt. Ik ben commissielid.
0: En hoe word je dat?
2: Ja, ik ben eigenlijk begonnen bij de fractie als fractiemedewerker. Dus ik ondersteun vooral de fractie met praktische zaken. Dus als mensen mails sturen of als we communicatieberichten eruit stuurden. En ik raakte eigenlijk steeds meer inhoudelijk ook betrokken bij allerlei dingen die speelden in de raad. En ik vond het eigenlijk heel interessant. Dus vanuit daar heb ik eigenlijk gezegd binnen de fractie van ik zou het ook heel leuk vinden om ook zelf debatten eens te gaan doen. En toen ben ik commissielid geworden.
0: En dat mocht?
2: Ja, dat klopt.
0: Stond je ook op de lijst?
2: Ja, zeker.
0: Op welke plek?
2: Op plek 4 afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dus net geen raadzetel voor mij helaas.
0: Met een beetje pech, dat zeg ik verkeerd, met een beetje mazzel, zo moet je het zeggen. Met een beetje mazzel word je ook raadslid.
2: Nou, de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. We hebben 3 zetels, dus ik sta op plek 4.
0: Dus jullie deden mee aan de onderhandelingen voor het college. En dan had je kans dat bijvoorbeeld Bert van Steeg, jullie fractievoorzitter, jullie lijsttrekker, dat die wethouder was geworden. Die mogelijkheid was er. Je hoeft niet te reageren, maar die mogelijkheid was er. Maar dan was jij raadslid geworden.
2: Als inderdaad iemand van onze top 3 wethouder was geworden, dan had ik inderdaad raadslid kunnen worden. Of als we 4 zetels hadden gehaald, waar we ook op hadden gehoopt.
0: Ja. Wil je raadslid worden? Ja, als zij zijn niet op die lijst.
2: Ja, nee, zeker. Met mijn ambitie om op plek 4 te staan, hoopte ik ook zeker raadslid te worden. Maar ik vind het ook heel mooi dat ik nu die taken kan vervullen vanuit mijn commissielidmaatschap.
0: Ik stel de vraag als ik aan Romy net stelde. Waarom ga je niet gewoon lekker in de zon zitten als je 23 bent?
2: Ja, ik ben in Utrecht komen wonen tijdens mijn studie. En ik vind Utrecht zo'n mooie stad. Waarin ik ook heel erg heb kunnen ontwikkelen. En ik vond het eigenlijk ook wel heel erg leuk om iets terug te doen voor de stad. Waar ik me zo goed heb kunnen ontwikkelen. En waar ik zulke mooie mogelijkheden heb gekregen. En het is gewoon heel erg leuk ook als je in Utrecht woont. Om ook echt meer te leren over je leefomgeving. En om dingen daadwerkelijk te zien gebeuren en veranderen. Die je behandelt in de gemeenteraad. Dus het is eigenlijk heel leuk om je stad op deze manier beter te leren kennen.
0: En jij hebt ook er een baan naast?
2: Ja, zeker.
0: Voor hoeveel uur?
2: 32 uur.
0: Ja. Oké, dat is best veel. En hoeveel uur werk je dan voor het CDA?
2: Ja, het is moeilijk in uren altijd uit te drukken hoeveel je werkt voor de gemeenteraad. Maar dat komt neer op ongeveer 10 uurtjes per week, denk ik.
0: Ah, dat valt bij.
2: Ja.
0: Oké, wat doe je voor werk daarnaast?
2: Ik ben beleidsadviseur in de jeugdzorg bij Vaktherapie Nederland.
0: Vaktherapie Nederland, wat is vak? Ja. Wat doet dat?
2: Ja, vaktherapie is eigenlijk allerlei ervaringsgerichte therapie. Dus dat is therapie door dingen te doen. Zoals danstherapie, dramatherapie, speltherapie. En dat zijn eigenlijk allerlei therapievormen die ook heel goed aansluiten bij jongeren. Omdat het niet alleen gaat over praten, maar vooral door dingen te doen. Werken aan je veerkracht en aan je weerbaarheid en aan je welzijn.
0: En jouw organisatie biedt dat aan?
2: Ja, er zijn vaktherapeuten in Nederland zijn ongeveer zo'n 4000 en die zijn lid van onze vereniging. En wij komen er eigenlijk voor op dat het bekend is in alle gemeenten en dat het goed wordt ingezet.
0: Oké, jullie zijn een branchevereniging. Moet ik het zo uitleggen?
2: Ja, we zijn een federatie van beroepsverenigingen.
0: Een federatie van beroepsverenigingen?
2: Ja, het is een complex.
0: Je moet in ieder geval, je moet dit promoten. Dat heb je net gedaan, dus dat is weer gelukt.
2: Nee hoor, maar ik werk er met veel plezier, dus ik vertel er graag over.
0: Ja. Ik zal maar even zeggen hoe oud ik ben. Ik ben 64, maar dan kan ik met een gerust hart tegen Dirk zeggen... jij bent de ouwe hier.
3: Ik was al een beetje benieuwd waar je mee ging komen, ja. Inderdaad. Ja, ik ben 30 inmiddels. Ja.
0: Ja. Binnen dit gezelschap voel je dan wel een beetje oud.
3: Ik zat mijn grijze haren net weer te tellen, inderdaad. Ja.
0: En hoe lang loop jij al in Utrecht rond?
3: Ik ben vlak na de vorige verkiezingen ook begonnen als commissielid. Dus eigenlijk dezelfde route als Romy genomen. En de laatste verkiezingen heb ik een zetel gekregen.
0: Ja, dus precies hetzelfde traject. Ja.
3: Ja.
0: En hoe bevalt dat?
3: Het is wel even aanpoten. Het is toch nog wel echt een flinke verantwoordelijkheid bovenop het zijn van medewerker. Maar het is ontzettend leuk om te doen. Ja. Mm-hmm.
0: En jullie hebben ook niet gewonnen bij de afgelopen verkiezingen?
3: Nee, we hebben ook helaas een van onze twee zetels moeten inleveren.
0: Dus een van de vele eenpitters?
3: Ja, een van de 10 zijn dat er tegenwoordig in de Utrechtse gemeenteraad.
0: En hoe is dat?
3: Dat is wel even zoeken naar wat je positie dan is. Omdat je natuurlijk met z'n tienen bent. En daarbinnen probeer je ook alweer je plekje te vinden. En ook alweer dingen voor elkaar te krijgen. En als je dan in een gemeenteraad zit waar, zoals de partij van Romy, GroenLinks PvdA, 14 zetels heeft. Nou, ik heb 14 keer zo weinig uiteindelijk stemkracht. Dan moet je wel overtuigend zijn om alsnog iets gedaan te krijgen.
0: Ja. En jouw partij, we komen er straks nog op terug. Jouw partij zat de afgelopen 8 jaar in het college, in de coalitie. Deed dus mee aan het regeren van deze stad. Daar is nu geen sprake van. Hè? Je mag niet eens mee onderhandelen.
3: Nee, wij werden niet gevraagd om mee te onderhandelen, inderdaad.
0: En als ze gevraagd hadden, had je dan wel mee willen onderhandelen?
3: Ik denk niet dat aan de orde zou zijn geweest. Want wat ik zeg, je staat dan met 1 zetel tegenover 14 zetels. Dan kun je ook wel ernstig gaan afvragen of je genoeg gedaan gaat krijgen om aan mijn kiezers te verantwoorden dat ik ook heel veel moet inleveren. Want dat hoort natuurlijk ook gewoon bij een coalitie.
0: Ja, nou, ook daar over dat inleveren gaan we het ook nog hebben. Je was hier al eerder. Jij werkt onder oud-burgemeester Aleid Wolsen.
3: Klopt, inderdaad. Ik werk voor de Autoriteit Persoonsgegevens.
0: En wat doe je daar?
3: Daar ben ik directiesecretaris. Dus de Autoriteit Persoonsgegevens bestaat uit 6 directies. En ik ondersteun 1 van die directies. Ik adviseer hen eigenlijk.
0: Hoezo 6 directies?
3: En wat heet dat gewoon.
0: En was meneer Wolfsen dan? Is meneer Wolfsen dan de opperdirecteur of wat?
3: Ja, dat is inderdaad de baas.
0: En hij is de voorzitter dan?
3: Hij is de voorzitter inderdaad. En daaronder hangen dan afdelingen. En dat noem je een directie binnen de overheid.
0: Oké. Okay. Niet met 6 directeuren. Zijn dan ook weer 6 directeuren?
3: Er zijn ook weer 6 directeuren.
0: Oh man, oh man, oh man. Oké, heel goed. Jij wilde een plaatje horen, of niet?
1: Zeker wilde
0: ik
1: een plaatje.
0: Komt-ie, kondig hem aan. Je hebt 26 seconden, alle tijd.
1: Oké, dit is Neem Me Mee van André Hazes. Het is het lievelingsnummer van mijn vriend Lucas. Het Nederlandse lievelingsnummer. En je gaat hem horen en je snapt meteen waarom hij fantastisch is.

0: Op verzoek van Romy Lever, raadslid voor GroenLinks PvdA, was dit André Hazes. En neem me mee op Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. En naast Romy hebben we Alice de Riele van het CDA en Dirk van Bergen van de ChristenUnie te gast. En we praten over sekswerk in Utrecht. Of beter nog, het ontbreken daarvan. In 2013 sloot oud-burgemeester, daar is die weer, Aleid Wolse. Ja, hij is nu de voorzitter, heb ik net geleerd, van de autoriteit persoonsgegevens. In 2013 sloot oud-burgemeester Aleid Wolse het zandpad. Er was veel mis volgens hem. En in juni 2021 ging de tippelzone dicht langs de Europalaan. Pogingen om iets nieuws te starten, zowel bij het zandpad als een nieuwe tippelzone, die mislukte allemaal. En dus zit Utrecht zonder, zonder plekken waar sekswerkers kunnen werken. Romy, tijdens het plaatje vroeg jij van, goh, Mark, vind je echt dat er wat misgegaan is? Vind jij niet dat er wat misgegaan is dan?
1: Ik had het toen over Paardenveld. Ik denk dat het een ander verhaal is dan wat er heeft gespeeld bij het zandpad en bij de tippelzone, ja.
0: Want het werd gesloten en Aleid Wolse vertrok vlak nadat hij het gesloten had. Toen kregen we Jan van Zanen. En Jan van Zanen die zou een tijd... Nee, de vraag was, moet je niet een tijdelijke prostitutiezone bouwen bij het zandpad? Toen zei hij, dat is niet nodig, want binnen een jaar hebben we een nieuwe zone. Is niet gelukt.
1: Nee.
0: Al 13 jaar niet.
1: Ja, daar schrik ik ook van.
0: Vind je dat een mislukking?
1: Ik vind dat heel erg jammer, ja. En jammer is zacht uitgedrukt. Want dat betekent nu wel, en dat is wat wij ook heel vaak al hebben gezegd, dat er nu sekswerkers zijn die dat op een andere, soms illegale wijze moeten doen. En dat maakt die sekswerkers natuurlijk wel heel erg kwetsbaar.
0: Ja, waarom vind jij het belangrijk dat er een plek komt in Utrecht voor sekswerkers?
1: Omdat er mensen zijn die dit beroep willen doen, die daarvoor kiezen. En dat zij dat nu niet op een veilige, schone plek kunnen doen, zoals wij altijd gezegd hebben te willen. En we hebben sinds kort wel thuiswerken toegestaan, maar dat is ook niet een goede plek voor alle sekswerkers. Niet iedereen wil dat thuis. Dus dan zijn ze toch gedwongen om of naar een andere stad te gaan, waar ook niet altijd plek is, of het op een illegale manier te doen.
0: Je zegt sekswerk is een legaal beroep. Dat ja. Klopt, maar dan hoeft de overheid het toch nog steeds niet te faciliteren. Bijvoorbeeld, autocoureur is ook een legaal beroep, maar we leggen ook geen autocircuit aan. Mm-hmm.
1: Ja, en toch komen bij het autowerk andere risico's kijken dan bij het sekswerk. En ik vind het dan wel dat de overheid een verantwoordelijkheid moet nemen om dit op een veilige manier te laten doen.
0: Ja, Alice, jij bent van het CDA.
2: Ja.
0: Is het terecht dat het zandpad gesloten is?
2: Ja, dat denk ik zeker. Er bleek allerlei criminele circuits achter te zitten. En ja, mensen werden daar gewoon uitgebaat. Dus
0: Uitgebuit, sorry.
2: Excuses. Dus ik denk dat het zeker goed is dat deze locatie gesloten is. Als je erachter komt dat mensen daar niet vrijwillig zitten. En dat er daar gewoon allemaal criminele activiteiten gebeuren. Dan lijkt me dat niet een wenselijke situatie om zo te houden.
0: En vind jij dat er een nieuw zandpad moet terugkomen in een of andere vorm?
2: Nou, ik denk dat een nieuw zandpad moeilijk te realiseren gaat zijn. En mogelijk past het ook niet helemaal bij deze tijd om zo'n exacte locatie opnieuw in te richten en op deze manier te openen.
0: In je antwoord zitten allemaal mogelijkheden wat er wel kan dan. Wat kan er wel dan?
2: Nou, ik denk inderdaad, net als Romy, dat wel de gemeente ook een taak heeft in veiligheid garanderen voor sekswerkers die daar ook voor kiezen. Wij zien daar ook wel een taak voor bijvoorbeeld het Overweeghuis in Utrecht en Stichting Bel. Dat zijn ook organisaties die helpen sekswerkers ook met hen te wijzen op wat hun rechten zijn. En ook als zij willen stoppen met sekswerk, hoe ze dat dan ook goed zouden kunnen doen. Dus ik denk dat daar ook vooral een rol van de gemeente ligt. In wijzen, sekswerkers wijzen op, dit zijn je rechten. En deze hulp kunnen wij bieden.
0: Ja, ik zei het net, in 2021 ging de tippelzone op de Europalaan dicht. Dat is logisch, want daar komt een hele grote woonwijk en dan wil je dat daar niet voor de deur hebben. Toen werd er gezocht naar twee nieuwe plekken. Eentje op de Lage Weide en eentje in de Meren bij de Botijken, een industrieterrein. Dat is allebei niet gelukt, met name vanwege protesten uit de samenleving.
2: Ja.
0: Heeft de overheid wel genoeg gedaan om een nieuwe tippelzone te faciliteren?
2: Ja, ik begrijp dat omwonenden daar grote zorgen over hebben. Dit is ook zo'n geval van, ik denk dat niemand graag een tippelzone om de hoek zou hebben bij zijn huis. Maar heeft de gemeente daar genoeg in gedaan? Ik denk dat de gemeente meerdere mogelijkheden heeft en dat de tippelzone een van de dingen was die is verkend, maar dat het inderdaad niet is gelukt om die te realiseren. Ja.
0: Maar hebben ze dan genoeg gedaan? Moeten ze niet nog een poging doen om ergens een nieuwe tippelzone aan te leggen?
2: Ja, in Nederland zie je eigenlijk dat er amper nog tippelzones zijn. ook die worden vaak gesloten omdat het onveilig is. En om dan een nieuwe plek te realiseren waar dat dan wel veilig mogelijk zou zijn, dat lijkt me heel erg lastig.
0: Dus wat jou betreft, wat CDA betreft, nooit meer tippelen in Utrecht?
2: Ik denk inderdaad dat een tippelzone misschien niet de passende manier is om sekswerk veilig mogelijk te maken in Utrecht.
0: Dirk, je bent van de ChristenUnie. Wat is het officiële standpunt van de ChristenUnie als het gaat over sekswerk?
3: Ik vind het ontzettend belangrijk dat er gezorgd wordt voor veiligheid. En dat deze mensen, vaak vrouwen, de hulp krijgen die ze nodig hebben. En ik denk dat Alice net terecht al aanstipt van... Daar zijn ook een aantal organisaties voor. We hebben 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden het Overweeghuis in Utrecht geopend. Een plek waar vrouwen heel vrijblijvend een tijd kunnen verblijven om na te denken over welke kant ze op willen met hun leven. Daarbij ook de optie openlatend om weer terug de prostitutie in te gaan. Maar je ziet vaak dat als mensen proberen uit te stappen, dat ze dan hun inkomen verliezen, hun huis verliezen, hun contacten verliezen, dat ze er helemaal alleen voor staan. Dus dat is een plek waar geprobeerd wordt om voor die vrouwen opvang te zorgen. En we zien dat binnen no time helemaal vol zit. Mm-hmm. Dat daar een wachtlijst voor is. Dus volgens mij hebben we als gemeente vooral een enorme taak om te zorgen dat de zorg en de veiligheid op orde komt.
0: Mijn vraag was een andere, die was van hoe denkt de ChristenUnie over sekswerk?
3: Nou, dit is mijn antwoord. Want ik zie ontzettend veel gevaar, ontzettend veel kwetsbaarheid in die sector. Dus ik zie het als mijn taak als gemeenteraadslid om ervoor te zorgen dat... Die sector die is er in Utrecht, daar hoeven we ook niet omheen te draaien. Dat de mensen die in die sector zitten de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat is mijn taak.
0: Dus je vindt het wel oké dat er sekswerk is en dat dat gefaciliteerd moet worden?
3: Ik zie dat het bestaat en dan moet ik er wat mee als gemeenteraadslid.
0: Mm-hmm. Zou je niet als ChristenUnie-lid eraan willen werken om sekswerk uit te bannen?
3: Ik denk dat dat een heilloze missie is. Ik denk dat het helaas altijd onderdeel zal zijn van onze samenleving. En dan is voor mij wat voorop staat de vraag hoe verhoud ik mij daartoe en wat doe ik daar dan mee?
0: Ja, eigenlijk een hele pragmatische opstelling.
3: Ik ben een hele pragmatische jongen.
0: Hey, en het zandpad is gesloten. Vond jij dat terecht?
3: Ja, absoluut.
0: Oké. En moet er een nieuw zandpad komen? Want die ruimte is nog steeds gereserveerd daarvoor. Het is niet dezelfde ruimte. Hè? Dus voor de duidelijkheid, het zandpad, dat waren schuitjes die in de Vecht lagen. En er is nu een nieuwe ruimte gereserveerd richting het benzinestation. Dus haaks op de Vecht. Die ruimte is gereserveerd om iets te bouwen waar eventueel sekswerkers aan de slag kunnen.
3: Ja, dat is mij al te bekend. Dat die grond daar al 13 jaar geloof ik braak ligt. En daar ben ik ontzettend kritisch op. Want we zien dat de gemeente heeft meerdere pogingen gedaan om daar een uitbater voor te vinden. Iemand die daar geld in wil steken. Nou, die mensen die werden gevonden. Vervolgens was de vraag van, is dat dan schoon geld? Is dat geen crimineel geld? En niemand komt door die test heen. Dat zegt volgens mij ook wel wat over de sector waar we mee te maken hebben. Maar voor mij is dat wel echt een harde voorwaarde. Dat je niet in zee gaat als je niet kan garanderen dat geld niet crimineel is.
0: Ja.
3: Dus dat kan blijkbaar niet gegarandeerd worden. Ja, dan is het volgens mij hoog tijd om die grond beter te besteden. Bijvoorbeeld voor woningbouw.
0: Je gaat heel kort door de bocht. Want je zegt die test. Er is een test, dat is de Bibop-test. Die kijkt naar meer dan waar het geld vandaan komt. Hè? Dus als er mensen zijn die een strafblad hebben, dan wordt het al lastig om door de Bibop te komen. Dus het is niet alleen fout geld. Er zijn ook andere dingen waarop getest wordt, volgens mij.
3: Dat klopt.
0: Oké, zijn we het eens. Romy, moet het zandpad het nieuw leven ingeblazen worden?
1: Nou, wat wij wel echt vinden is dat wij naar meerdere vormen van sekswerk kijken. En dat is ook een keer onderzocht. Dat hoor je misschien vaker in de gesprekken over sekswerk. Namelijk de commissie Zorgdrager heeft dat onderzocht.
0: Ja, dat is Winnie Zorgdrager, oud-minister of staatssecretaris van Justitie. Weet ik even niet, maar parate kennis, laat me even. Die heeft in Utrecht een onderzoek gedaan naar sekswerk. En zij zegt dat Utrecht het moet faciliteren.
1: Ja, en ook op verschillende manieren. Dus we hebben nu bijvoorbeeld, waar we straks over gaan hebben, bij Paardenveld naar een kleinschalige locatie gekeken. Dat noemen we dan afwerkplekken, dus dat is ook geen ramen. Maar de commissie Zorgdrager heeft dus ook over meerdere vormen van sekswerk, waaronder straatsekswerk, waaronder ook ramen. En waaronder verschillende grote locaties voor sekswerkplekken. En wij staan daarachter. Dus dat betekent ook dat daar inderdaad dat er meer vormen voor moeten komen.
0: Dus het zandpad moet gereserveerd blijven en daar moet iets komen met ramen, wat jou betreft.
1: Het hoeft wat mij betreft niet per se ramen te zijn. Dat is een locatie die we er wel voor hebben gereserveerd, waar het eventueel kan. We hebben heel weinig van dit soort locaties waar het eventueel zou kunnen. Dus ik zou niet zomaar zeggen, laat dat los.
0: Je wou wat zeggen, Dirk?
3: Nou, ik hoorde Romy zeggen dat Zorgdrager grote locaties adviseerde. Maar volgens mij heeft Zorgdrager juist gezegd van, we moeten met kleine locaties komen.
0: Ja, meerdere kleine locaties.
1: En meerdere vormen van kleine locaties. Dat kunnen 15 zijn, maar kan ook 30 zijn.
3: Ja, we hebben een discussie gehad vervolgens inderdaad ook binnen de coalitie. Wat betekent dan kleinschalig?
1: Ja, maar verschillende groot. En dat betekent inderdaad niet groot, maar verschillende groot van kleinschalige locaties. Ja.
0: Alice, wat moet er gebouwd worden in Utrecht op dit vlak? Je mag ook zeggen niks, hè?
2: Ja, ik denk dat de commissie Zorgdrager inderdaad goede adviezen biedt over wat ook de behoeftes zijn van sekswerkers. Ik denk dat het ook de taak is aan ons als gemeenteraad om ook de afweging te maken van welke aanbevelingen nemen we daaruit ook over en hoe kunnen we dit ook veilig realiseren. Want dit zijn behoeften die bij sekswerkers leven. Allerlei verschillende vormen van sekswerk. Maar ik denk dat we in de implementatie ook goed moeten kijken van hoe realiseren we dit veilig. En zoals Dirk net ook al aangaf, blijkt dat in Utrecht de afgelopen tijd best moeilijk te realiseren zijn.
0: Jullie geven op geen enkele vraag van mijn antwoord. Want mijn vraag was, wat moet er gebouwd worden? Heel concreet.
2: Ik denk dat die behoefte aan kleinschalig sekswerk, dat daar inderdaad ook wel wat voor mag komen. De vraag is of de gemeente dat inderdaad allemaal actief moet faciliteren. Het liefst zie je dat ontstaan in Utrecht en dat de gemeente de goede randvoorwaarden creëert dat dat veilig kan gebeuren. Dus met ondersteuning van allerlei relevante stichtingen en organisaties. Maar verder zie ik daar een wat minder actieve rol in dan de coalitie de afgelopen tijd zag.
0: En dat is een helder antwoord. En daar gaan we het zo direct verder over hebben. Want een van die kleinschalige plekken die de gemeente op het oog heeft, die is gelegen in garage, parkeergarage Paardenveld.

0: toch zeker? Niet dan? Nou, daar ben je toch wethouder voor?
1: Ruud Moors op Bingo FM en het liedje heette Wethouderslied tegen sekswerk op het paardenveld. U luistert naar Stadhuisplein. We praten over de politiek, we praten over sekswerk in Utrecht en we gaan praten over de parkeergarage Paardenveld. Dat doen we met drie gasten. Dirk van Bergen van de ChristenUnie, Romy Lever van GroenLinks PvdA en Alice Riele van het CDA. Romy, om het voorzichtig te zeggen, jij was niet blij met dit liedje.
2: Ik durf dat voorzichtig.

0: even leuk. En daar kan ik me heel veel bij voorstellen, maar we moeten wel altijd vriendelijk naar elkaar blijven.
1: Een van de regels van dit programma is, of de enige regel, is dat we met respect met elkaar omgaan. En dat ontbrak in dat debat, wil je dat zeggen?
0: Ik heb dat in sommige gesprekken gemist. Zeker niet met alle bewoners, maar soms wel. Ja.
1: Oké, en daarom heb je problemen met dit liedje?
0: Ja.
1: Oké, helder, hebben we dat ook weer opgelost. Parkeergarage Paardenveld is sinds kort eigendom van de gemeente. Over 10 jaar moet hij tegen de vlakte. Dan komt er iets nieuws. Wat komt er eigenlijk? Weten we dat?
0: Woningen, toch?
1: Woningen?
2: Woningen.
1: Oké, er komen woningen. Tot die tijd zou je er heel goed 15 plekken kunnen maken voor sekswerkers. Of niet? Nou, Alice, waarom wel, waarom niet?
3: Ja, wij hebben als CDA Utrecht tegen dit voorstel gestemd om sekswerk in Paardenveld te huisvesten. We zien inderdaad dat Paardenveld meerdere functies gaat krijgen. Er is ingestemd met een plek voor sekswerk, maar ook plek voor andere organisaties om zich te vestigen en ook voor parkeerplekken. We zien dat er heel veel behoeften leven in Utrecht en dat de parkeergarage voor allerlei functies gebruikt zou kunnen worden.
1: En op het dak komt er een parkje en kan je sporten en van alles nog wat.
3: Ja.
1: Maar waarom dan geen sekswerk?
3: Ja.
1: Hebben jullie het hele plan weggestemd of alleen het onderdeel sekswerk?
3: Dat is een goede vraag. Volgens mij hebben we uiteindelijk tegen het gehele raadsvoorstel gestemd waar sekswerk een onderdeel van uitmaakte.
1: Oké, maar dan ging het met name omdat jullie tegen het sekswerk zijn op die plek.
3: Ja.
1: En waarom dan?
3: Ja, we hadden net ook al even over zorgen die in de buurt leven. We hechten ook zeker waarde aan dat sekswerk ook veilig is voor sekswerkers. Maar we zien ook dat in wijk C dit voorstel niet goed is ontvangen. Dat bewoners zich daarin ook niet serieus voelden genomen in hun zorgen. Ze hebben hun zorg onder andere geuit in het nummer wat we net hoorden. We zien dat er enorm veel zorgen leeft. En dat parkeergarage Paardenveld, een mooi pand in de binnenstad.
1: Mooi pand, het is een ontzettend lelijk pand.
3: Een pand op een mooie locatie waar heel veel mooie dingen gerealiseerd zouden kunnen worden. Zou niet onze voorkeur hebben om daar sekswerk als eerste te faciliteren.
1: Ik weet niet meer wie het net zei, maar niemand wil natuurlijk een tippelzone bij hem om de hoek. Volgens mij zei het zelf net. Hè?
3: Ja, ik begrijp die zorgen.
1: Maar dan is er altijd wel iemand die om de hoek woont die dit niet wil. Moet je daar altijd je oren naar laten hangen dan?
3: Nou, ik denk dat participatie is dat je goed luistert naar inwoners en hun zorg serieus neemt. En dat je daarin ook in het ontwerp rekening mee kan houden. Wij pleiten bijvoorbeeld ook dat de handhaving in wijk C ook meegroeit met dit soort ontwikkelingen. Dus als je bijvoorbeeld meer sekswerk in de wijk faciliteert, dat er dan ook meer handhaving tegenover staat en meer camera's. En met het plan hoe het nu voor lag, hadden wij er geen vertrouwen in dat dit veilig was.
1: Waarom wel, Romy? Waarom moet er op het Paardenveld een plek komen voor 15 seksruimtes?
0: Nou, het idee kwam ook uit de participatie. Er is één iemand die heeft gezegd, bij parkeergarage Paardenveld kan wel sekswerk komen. Dus dat was sowieso al misschien een interessante aanleiding. Er was maar één iemand, maar het is toch op die manier genoemd. En het kan daar, het zit ook naast de politie, naast het politiebureau. Dus dat lijkt ons ook een goede combinatie. En wat ik net ook al zei, we hebben heel weinig locaties waar dit kan. Waar dit veilig kan. Dit is er eentje. En ja, Mark, je zegt net ook al terecht, bijna iedereen gaat misschien wel stijgeren als het naast hun in de buurt komt. En dat hoeft geen reden te zijn om het niet te doen. Dat is wel een reden waarom er voorstellen vanuit de raad, ook vanuit mijn partij, zijn ingediend om het voor de buurt wat fijner te laten zijn. We hebben een goed contactpersoon binnen de politie geregeld. Er wordt meer handhaving geregeld. Want we zien ook dat daar uitdagingen bij kunnen komen. Dat hoeft niet. Maar wat wij zeggen, als overheid moet je regelen voor veilige sekswerkplekken. En dit is een locatie die daarvoor kan.
1: En hoe gaat het eruit zien? Het worden geen ramen. Hè? Dus geen dames of heren achter een raam die hun dienst aanbieden. Maar je moet een afspraak maken via internet of via de telefoon.
0: Klopt.
1: En dan komt er gewoon een hokje met een bed erin? Of is dat het? Hoe moet ik me voorstellen?
0: Het zijn afwerkplekken. Dat is misschien niet een hele sexy term. Maar dat is inderdaad gewoon een kamer waar je dan als sekswerker die kamer kan boeken. En daar kan jij dan jouw klanten verwelkomen.
1: Ja, een beetje oké. Okay. Klinkt helemaal niet gezellig.
0: Je hoeft het van de buitenkant in ieder geval niet te zien.
1: Je ziet niks van buiten.
0: Je ziet niks.
1: Er hangt ook geen reclame hier.
0: Als het goed is, zie je niks.
1: Nee. Helemaal niks. Nee. Oké. Derk, waarom niet? Of waarom wel?
2: Jij dacht, er wordt de hele tijd geen antwoord gegeven op mijn vragen. Dus ik stel een hele brede vraag. Dan krijg ik in ieder geval wel antwoord. Ja, nee. Ik ben kritisch op dit plan. En dat is denk ik geen geheim. We zien dat het plan is ingezet. En dat het vervolgens, je noemde het net aan het begin van de uitzending al, dat er ontzettend veel tegenvallers zijn. En terwijl de datum waarop de parkeergarage gesloten gaat worden en herontwikkeld moet worden, die staat al wel vast. Mm-hmm. En we hadden het net ook over het zandpad en hoeveel geld dat

0: dat wel niet gekost heeft. Ja. En hoe lang dat vastgoed
1: miljoenen
0: wel niet
1: inmiddels
0: ja, miljoenen. Ja. En hoe lang dat vastgoed inmiddels al gereserveerd is. En ik zie ja, een situatie ontstaan waar ik heel kritisch op ben. Dus ja, ik denk dat we langzaam als gemeente ook onze eieren moeten gaan tellen. En moeten concluderen dat dit misschien niet gaat werken op deze manier.
1: De situatie die je beschrijft, het is een tijdelijke invulling van het pand. Want het moet gesloopt worden of het moet in ieder geval... Nou, het gaat tegen de vlakte en dan komen er woningen, hebben we net vastgesteld. Althans, ik wist het niet, maar jullie zeggen het. Komen woningen. Dus nog 10 jaar kan het gebruikt worden. En in die tijd zou het dus als sekswerkplek gebruikt kunnen worden. Maar dan moet je een exploitant vinden die binnen 10 jaar zijn geld terug kan verdienen.
0: Nog 9 jaar en 3 maanden kan het inmiddels gebruikt worden. En we hoorden ook van de wethouder dat het voor de zomer niet klaar gaat zijn. Dus dan ben je al 1/10 van je ja, dat is in deze situatie een vervelende termijn, van je verdientermijn, ben je gewoon kwijt al.
1: Ja. Okay.
0: Ik vind dat een slecht verhaal.
1: En een andere tegenvaller was dat de constructie veel slechter is dan verwacht. Hè? Dus ze hebben het gekocht. En toen zijn ze eens goed gaan kijken hoe ziet de constructie eruit. En dat viel een beetje tegen. Dus het opkalevateren van het pand voor 10 jaar kost meer dan ze verwachten.
0: Ja, dat is nog een andere kant van het verhaal. En dat is echt een heel andere discussie die je dan gaat voeren. Maar dat is wel een van de tegenvallers. Waarvan de wethouder vervolgens ook zegt dat dan ook weer terug moet verdiend worden. Dus het verhaal wordt gewoon steeds slechter. En ik voorzie dat we daarna nog heel lang bezig zijn met het zoeken van een uitbater die we niet gaan vinden. En dat we gewoon uiteindelijk dit moeten gaan wegschrijven.
1: Nou, precies dat punt wilde ik maken bij Romy. Want er is nog geen exploitant gevonden.
2: Nee, dat klopt.
1: Nee, en de vraag is of je die gaat vinden. En als je hem vindt, of die dat dan door die bibop, door die test heen komt.
2: Dat blijft altijd de vraag. Ja, ik heb er wel goede vertrouwen in.
1: En waar baseer je dat op? Want tot nu toe is het niet gelukt om een ondernemer te vinden voor iets die door de bibop kwam.
2: Ja, maar we hebben het natuurlijk nu vaak over verschillende projecten hiervoor. En dat waren grootschaligere projecten rondom het zandpad en rondom een tippelzone. Het gaat natuurlijk nu echt wel over iets kleiners. En de echte zoektocht, dat werd ook in het debat van vorige week gezegd, is officieel nog niet helemaal begonnen. Dus als de wethouder zegt dat het gaat lukken, dan heb ik daar wel vertrouwen in.
1: Ja, Alice, heb jij er vertrouwen in?
3: Ja, ik deel wel de vraagtekens die Dirk hier ook bij zet. We hebben ook gewoon geleerd uit eerdere ervaringen in Utrecht dat het heel moeilijk is om zoiets te realiseren en een exploitant die dit ook veilig mogelijk kan maken. Dus ik ben ook nog wel inderdaad huiverig voordat er daadwerkelijk een exploitant is die dit wil gaan doen. Eerst zien, dan geloven.
1: We hoorden de wethouder tijdens het debat ook zeggen, ja, die 10 jaar, dat is niet spijkerhard. Daar kunnen we misschien wel een beetje aan morrelen.
3: Ja, dat hoorde ik inderdaad ook in het debat. Ja, daarin zie ik ook wel dus dat dit heel moeilijk gaat worden. En dat we dit project ook dus mogelijk steeds langer gaan oprekken. En dat er steeds meer geld naartoe gaat. En of je uiteindelijk daarmee het resultaat haalt wat je wil. Daar heb ik ook wel sterk mijn twijfels bij. Dus ik maak me inderdaad wel zorgen over die termijn die dus langer moet worden gemaakt. Om dit dus ook financieel te redden.
1: Ja, want dan kan die exploitant alsnog 10 jaar en dan kan hij zijn geld terugverdienen. Ja. We hebben in Utrecht een seksondernemer. De man van La Cloche, die op de Amsterdamse straatweg zit. Hij heeft er verstand van en hij zegt steeds van, ja, je gaat geen exploitant vinden daar.
3: Ja.
1: Heeft hij gelijk of is hij bang voor concurrentie?
3: Oh, dat vind ik een suggestieve vraag. Maar ja, ik denk dat dit wel iemand is die weet waar hij het over heeft.
1: Ja, dat zeker. Ja.
3: En ook die ervaring heeft als exploitant. Dus ik deel wel die vragen die hij daarbij heeft. Ik denk dat het best moeilijk gaat zijn om een exploitant te vinden die voldoet aan alle eisen van de gemeente om dit veilig mogelijk te maken.
1: Ja. Romy, deskundigen zeggen, ik vind de meneer van La Cloche ook deskundige. Jullie kennen hem ongetwijfeld allemaal.
2: Zeker.
1: Deskundigen zeggen, je gaat geen exploitant vinden. Heel veel oppositieleden zeggen, je gaat geen exploitant vinden. De geschiedenis leert, je gaat geen exploitant vinden. Zo'n kansloos project dit.
2: Ja, Mark, de geschiedenis leert het niet, omdat we dit nog nooit hebben geprobeerd op deze manier. Dus dat vind ik niet helemaal. En daarbij betekent dit dan dat we het niet moeten proberen? Betekent dat dan dat we de sekswerkers die nu kwetsbaar zijn, omdat zij gedwongen zijn om illegaliteit te werken, betekent dat we dat dan niet moeten gaan doen? Dat we die zoektocht niet moeten doen? En ik hoor oppositieleden altijd een reden vinden waarom het niet kan. De ene keer is het omdat de buurt het niet wil. Dat is altijd bij maatschappelijke dingen die we willen organiseren, zoals windmolens, opvang en sekswerk. Dan is het weer omdat we te veel geld erin steken. Er is altijd wel een reden. Mm-hmm. En ik kom juist op voor die kwetsbare sekswerkers die nu door ook ons beleid in de afgelopen 13 jaar gedwongen zijn om in illegaliteit te werken. Daar kom ik voor op. En ik zeg, dan moeten wij dit proberen, omdat wij voor die kwetsbare mensen staan.
1: Naast je zit iemand, hij is van de ChristenUnie, die de hele tijd nee te schudden.
0: Ja, ik heb ontzettend veel dingen op aan te haken. Om bij dat laatste te beginnen, is het ook niet aangetoond dat als het wel vergund gaat, dat het dan wel veilig is. Sterker nog, we hebben op het zandpad, maar ook meerdere zaken op de wallen gezien, dat ook onder het toeziend oog van de overheid er gewoon ontzettend veel misstanden zijn. Dus ik vind het altijd een lastig argument, omdat het volgens mij aantoonbaar niet waar is. Maar ik wilde eigenlijk nog even inhaken op wat je net zei over die termijn van 10 jaar... waarvan ik zei, er is al 1 jaar verstreken. Maar van de wethouder inderdaad, nadat ik even ging doorvragen, zei, ja, het kan inderdaad nog wel verlengd worden. En dan vind ik het wel echt een lastig verhaal worden. Want we zijn ook wel naar die wijk toegegaan met, nou, naar mijn gevoel, wel een redelijk harde belofte van, het is tijdelijk. Na 10 jaar stoppen we ermee. En als een wethouder na de eerste tegenslag al begint te van, ja, dit zou inderdaad een reden kunnen zijn om langer open te blijven. Ja, dan heb je dat hele kwetsbare vertrouwen in van de inwoners in Wijk C, voor zover daar sprake van is, ben je wel echt hard aan het verspelen. Dus ik ga de wethouder ook oproepen inderdaad om daar echt voorzichtiger mee om te gaan.
1: Ja, Dirk, we gaan het volgende blokje gaan we het met name hebben over een spagaat waar jij in zit. Gaan we zo uitleggen. Eerst Astrid Nijg op Bingo FM. En ik doe wat ik doe.

0: plaatjes uitgezocht door technicus Reinoud. En dit is weer een hele toepasselijke. Astrid Nijg, Ik Doe Wat Ik Doe, Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. We praten over de politiek, maar op een manier dat het gewoon interessant en begrijpelijk is met drie gasten. Dirk van Bergen van de ChristenUnie, Romy Lever van GroenLinks PvdA en Ellis Terriele van het CDA. Dirk, ik heb hem al aangekondigd voor de plaat. We komen bij jou, bij een spagaat. Want we merken dat jij een tegenstander bent van... je bent geen voorstander van het faciliteren van sekswerk. Zeg ik het zo goed?
1: Ik ben er heel kritisch op.
0: Ja, en het plan voor de paardenveld vind je eigenlijk helemaal niks.
1: Daar word ik steeds kritischer op.
0: Maar je hebt wel 8 jaar in een college gezeten die precies het tegenovergestelde deed. Namelijk een college die vindt dat de gemeente sekswerk moet faciliteren. Hoe doe je dat als je daar principieel tegen bent?
1: Wat je dan doet is je zoekt naar de gemeenschappelijke grond. Dat is in ieder geval hoe wij het de afgelopen jaren gedaan hebben. En dat is dat we volgens mij vrouwen, vaak vrouwen in ieder geval zien met een kwetsbare positie. En daar willen we met z'n allen iets aan doen. Hoe we dat vervolgens voor ons zien, dat ligt uit elkaar. En dat proberen we samen te brengen in, in dit geval in Baardenveld hebben we dat ook weer geprobeerd.
0: Maar jouw college waar jij in zat, althans jouw voorganger, de coalitie waar de ChristenUnie in zat, heeft actief gestreefd naar werkplekken op het zandpad. Op het paardenveld. En jij bent daar tegen.
1: Ja.
0: Hoe kan je dat met elkaar verenigen?
1: Nou, ik heb vervolgens daar mijn best gedaan om de veiligheid van die vrouwen en de veiligheid van de buurt zoveel mogelijk te garanderen. Dus het is niet een eenduidige beslissing van er komt nu sekswerk. Daar zitten ontzettend veel voorwaarden aan. Zoals bijvoorbeeld ook een sluitingsdatum, zoals die bebop, zoals veiligheidsknoppen, zoals boa's die meer patrouilleren. Dat zijn allemaal factoren waar je het over hebt voordat je zo'n beslissing maakt. En dat is waar de ChristenUnie volgens mij succesvol geprobeerd heeft om zoveel mogelijk veiligheid te garanderen op deze locatie.
0: Je geeft maximaal tegengas en zo kan je het voor jezelf verantwoorden?
1: Ik hou ervan als jij mijn woorden wat scherper neerzet, maar dit is wel heel ver van wat ik volgens mij net zei.
0: Oké. Alice, komen we bij jou, want daar speelt het nu ook een klein beetje. Jouw partij heeft mee onderhandeld met een nieuwe coalitie. Is niet gelukt. 2 weken geleden zijn jullie eruit gestapt. In de wandelgangen wordt er nogal hard gefluisterd dat het onder andere over sekswerk ging. Wat kan je daarover zeggen?
2: Ja, we hebben inderdaad meegedaan aan de coalitieonderhandelingen met onder andere GroenLinks, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren. Daarin komen eigenlijk alle onderwerpen voorbij, dus ook sekswerk. Uiteindelijk zijn we uit de coalitieonderhandelingen gestapt omdat we op meerdere thema's erachter kwamen dat we niet genoeg overeenstemming konden vinden. En dat was onder andere op veiligheid en op betaald parkeren. En op allerlei thema's zagen we eigenlijk dat onze visie op Utrecht daarin te veel verschilde en dat we niet genoeg tot elkaar konden komen.
0: En ook op sekswerk?
2: Nou, vooral op veiligheid zagen we daar andere...
0: Oké, maar jullie wilden wel gaan mee regeren. Jullie wilden in deze coalitie stappen. En jullie, dat is een halve rijdende trein. Althans, het is een driekwart rijdende trein. Of als het geen 90% rijdende trein is. GroenLinks, PvdA, D66, die gaan gewoon door. Die willen het paardenveld realiseren. Die willen, eventueel, hoorden we net Romy ook zeggen, het zandpad weer ontwikkelen. Ja. Dat is toch niet te verenigen met jullie ideeën?
2: Ja, we zijn inderdaad aan tafel gegaan bewust van dat er verschillen zijn tussen de partijen. En die hebben we ook proberen te overbruggen. Voor ons zijn geen onderwerpen onbespreekbaar. Dus daar hebben we het ook zeker over gehad. Uiteindelijk hebben we gekeken naar het totaalplaatje van... kunnen wij hier achter staan? En uiteindelijk is daar toch de conclusie nee uitgekomen. En zijn we uit coalitieonderhandeling gestapt.
0: Oké. En stel nu dat op heel veel punten, bijvoorbeeld betaalparkeren, geen betaalparkeren in Leidse Rijn en in de Meren, Vleuten de Meren, als jullie daar allemaal gelijk hadden gekregen, maar wel het paardenveld. Het paardenveld ontwikkelen als een plek voor sekswerkers. Hadden jullie dan een handtekening gezet?
2: Daar kan ik geen harde ja of nee op zeggen. Ik denk dat er zoveel mogelijkheden zijn in hoe je ruimte biedt aan sekswerk in Utrecht. En dat daar ook in Paardenveld allerlei mogelijkheden in zijn. We zetten ons daar ook in voor veiligheid. Dus het is niet een harde ja of nee op Paardenveld. Het is meer het volledige beeld van hoe wij in Utrecht omgaan met sekswerk. Wat daarin dan meer leidend is.
0: Ja. Oké. Romy, je bent hartstikke jong. Je bent niet bij de onderhandelingen 8 jaar geleden geweest.
3: Nee.
0: Nee, toen was je 15, geloof ik. Dus je weet niet wat daar gebeurd is. Maar hoe kan het dat GroenLinks PvdA, en toen was het met name GroenLinks, de ChristenUnie uitnodigt als ze zo verschillen op bijvoorbeeld sekswerk?
3: Nou, je zegt het wel goed. Ik was daar niet bij. En ik kom oorspronkelijk vanuit de Partij van de Arbeid. En die deed toen volgens mij ook niet mee.
0: Nee, 8 jaar geleden deden jullie niet mee.
3: Ja, dus ik moet zeggen, dat weet ik niet helemaal. Wat ik me wel kan voorstellen, dat hebben we nu ook geprobeerd, is dat je binnen Utrecht kijkt naar een brede vertegenwoordiging van Utrecht binnen je coalitie. En dat hebben we nu ook geprobeerd om samen met Partij voor de Dieren en het CDA samen te gaan, zodat je een beetje verschillende groepen Utrechters in de coalitie vertegenwoordigt. Ik kan me zo voorstellen dat dat 8 jaar geleden ook zo is gegaan.
0: Maar zijn dat soort verschillen overbrugbaar?
3: Nou, ik denk dat we dat vorige keer wel goed hebben laten zien, wat Dirk ook al zei. En dat brengt ook uitdagingen met zich mee. En dat brengt ook tijd, investering met zich mee. En ik denk dat we dat op zich goed hebben gedaan. Ik ga niet zeggen dat dat makkelijk was voor beide partijen.
0: Oké, okay. Normaal zit je te knikken van ja, nee. Nu hield je wijselijk je mond, Dirk. Maar is het een spagaat waar je in zit als politicus op zo'n moment? Dat was mijn stelling bij het begin van dit blokje.
1: De vorige periode of deze periode?
0: Allebei. Deze keer zit je niet in de spagaat, want je regeert niet mee.
1: Nee, ja, ik denk ook dat het antwoord hetzelfde is. Behalve dat de dilemma's die ik in de vorige periode ook vooraf bij een coalitie op tafel heb gelegd, dat leg ik nu ook in een raadsvergadering op tafel. Dus mijn houding is daarin hetzelfde. Alleen, ik moet nu mijn punten, wat ik helemaal aan het begin van de uitzending ook al zei, die moet ik nu zeker in een raadsdebat. Dus dan moet ik het daar ook binnenhalen.
0: Ja, het viel mij op dat je wat radicaler was bij het laatste debat dan je de afgelopen, althans jouw partij, de afgelopen 8 jaar geweest is.
1: Nou, dat is wel de eerste keer dat ik radicaal genoemd word.
0: Iets radicaler. Je bent niet radicaal.
1: Nou, ik vond het wel een interessant debat. En het
0: meer uitgesproken. Zou je
1: meer uitgesproken?
0: Ja,
1: dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Het is natuurlijk ook, er ligt nu geen afspraak op tafel waar wij al geprobeerd hebben om onze doelen te zekeren. Dus dan doe ik dat nu en dan doe ik dat ook door me uit te spreken waar ik me wel zorgen over maak.
0: De vorige keer heeft jouw partij voorgestemd bij het plan om in de paardenveld sekswerkplekken te maken. Stel dat er nog een keer een stemming overkomt, ga je dan weer voorstemmen?
1: Met de kennis van nu? Dus met het feit dat het pand in slechtere staat is, met het feit dat er een jaar renovatie overheen gaat, met het feit dat ook sindsdien de gemeentelijke financiën flink achteruit zijn gegaan, nee, dan zou ik een stuk kritischer zijn.
0: Of zijn dat excuses om nu tegen te stemmen?
1: Nee, dat zijn wel echt verslechterende omstandigheden.
0: Ja, dus je blijft achter het besluit dat jouw partij bij de vorige periode voorgestemd heeft?
1: Ik denk dat er voorwaarden zijn gesteld toen die het mogelijk hadden kunnen maken om dit op een goede manier te faciliteren. Dan nog had ik het zeer kritisch gevolgd en op het eerste misstand dan had je mij ook gehoord. Op een meer radicale manier, zoals je dat net noemt. Maar dan had ik het een kans willen geven.
0: Mocht er nog een stemming komen over het paardenveld, gaat het CDA dan voorstemmen als sekswerkplekken eruit gaan?
2: Nou, dat is een voorstel dat op dit moment niet voor ligt. Dus ik zou ook niet weten hoe de fractie daar op dit moment over zou stemmen. Want dat is niet een voorstel wat
0: daar moet je overleggen. Moet je overleggen binnen je fractie.
2: Ik ben ook geen raadslid, dus ik kan niet zelf die stem uitbrengen.
0: Dat weet ik. Maar als er nu nog een nieuwe stemming komt over het huidige plan, op een of andere manier, dan stemmen jullie tegen.
2: Ja, het CDA is kritisch geweest en heeft eerder tegengestemd. Dus zoals Dirk schetst, die wijzigingen die nu aantreden met de financiële situatie, het pand in slechtere staat, kan ik me niet voorstellen dat wij daar nu positiever tegenover staan.
0: Oké. Okay. Nou, dan krijg jij het laatste woord, Romy. We hebben nog 30 seconden. Hoe groot acht jij de kans dat dit plan gaat lukken?
3: Ik denk dat wij alles op alles moeten zetten als overheid om een plek voor sekswerkers te creëren. En als wij dat doen, dan heb ik vertrouwen dat dit gaat lukken.
0: Noem eens een percentage, hoeveel kans dat dit lukt?
3: Ik ben wel van de cijfers, maar ik vind dit wel lastig inschatten, moet ik zeggen. Maar als het aan ons ligt, dan zou ik zeggen 100%.
0: 100%? Oké. Okay. Dirk, hoeveel procent kans het lukt?
1: 10, 15.
0: Beetje onder.
3: Maar hier zit ook een wens, denk ik, in, hoor. Bij de anderen. Denk
1: bij
3: ik.
1: Jou niet, wou je zeggen.
0: 100% is geen wens, denk ik. Goed. Dit was Bingo FM. Dit was Stadhuisplein. Ik ga lekker op vakantie. U vast ook. De mensen thuis gaan op vakantie. De politici gaan op vakantie. En in september zijn we er weer. Reinoud, ook jij. Fijne vakantie.

0: Zo is dat.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
3: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. En daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
2: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Bingo FM en wees welkom bij een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Mijn naam is Timo Rijnenveld en mijn studio is aangeschoven Ed Bindels, eigenaar van Apple winkelketen AMAC en initiatiefnemer van het Apple Museum. En dat museum is dit voorjaar geopend en gevestigd aan de Wal in Utrecht, Leidse Rijn. Het Apple Museum vertelt het verhaal van 50 jaar Apple geschiedenis en bevat een collectie die grotendeels op elkaar verzamelt door Ed Bindels zelf. Waar komt zijn liefde van Apple vandaan en waarom is het Apple Museum uitsluitend in Utrecht gevestigd? In deze uitzending van Utrecht Sociaal gaat Ed Bindels ons daar meer over vertellen. Goedenavond Ed en welkom in de studio.
1: Goedenavond, bedankt voor de uitnodiging.
0: Vertel, wanneer begon jouw persoonlijke fascinatie voor Apple eigenlijk?
1: Dat begon hier niet zo heel ver vandaan in Den Donder. Ik ging werken voor een elektronica winkel. Ik ging elektronica onderdelen verkopen, maar toen verkochten ze blijkbaar ook computers, wat eigenlijk niet zo heel gebruikelijk was op dat moment. Het was nieuw. Mm-hmm. En dan verkochten ze Apple II en de Commodore PET 2001. Dus echt de eerste generatie thuiscomputers, zal ik maar zeggen, maar homecomputers. En ik heb daar ook de introductie van de eerste Macintosh meegemaakt. Dus ja, daar is mijn passie en fascinatie voor Apple wel begonnen.
0: En dan hebben we het over de eind jaren 70.
1: Klopt.
0: En toen dacht jij van, ik ga gewoon Apple-apparatuur verzamelen.
1: Nou, dat was toen nog helemaal niet in vraag. Want toen was het nog niet een verzamelobject. Want ik heb wel een Apple II-clone overigens uit die tijd overgehouden. En ik heb iets later uit een baan een Macintosh Portable overgehouden. Mm-hmm. Maar het was niet dat ik toen op dat moment al aan het verzamelen was.
0: Maar je zag wel misschien voor je van, dit merk kan ontzettend groot worden.
1: Nou, ik denk niet dat het dat was. Het was denk ik meer inderdaad de passie voor het merk en de keuzes die ze maakten. Ik vond de grafische gebruiksinterface heb ik natuurlijk heel vaak moeten verdedigen als het ware. Of moeten uitleggen aan mensen in die tijd. Het was tenslotte, de Macintosh was de eerste computer waar je met een muis kon werken. Mm-hmm. Althans op een betaalbare manier. Want ik heb ook een paar Lisa's verkocht. Dat zeg je misschien niet zo heel. Maar het was.
0: Nou, maar als Apple liefhebber wel een beetje.
1: Die kwam een jaar voor de Macintosh uit. Ja. En is eigenlijk wel een mislukking geworden omdat die te duur was. Die kostte $10.000 toen. En de Macintosh $2500. Dat was een stuk betaalbaarder. Maar ja, dus dat was wel dat ik dacht, dit is echt geniaal bedacht. Hier is zo goed over nagedacht. Wel, op dat moment had je natuurlijk nog CPM. En later had je MS-DOS. Ja, dat was gewoon allemaal met karakters en commando's. En dat was niet heel intuïtief.
0: Mm-hmm. En je hebt dit spullen in de loop der tijd gaan verzamelen. In deze 50 jaar, zo maar te zeggen.
1: Dat begon eigenlijk toch wel veel later, moet ik zeggen.
0: Oh.
1: Dat is eigenlijk pas in de tijd van AMAC dat ik in het tweede jaar van AMAC. Ik ben natuurlijk begonnen ooit in de Mariastraat. En toen heb ik een winkel overgenomen. Een bedrijf eigenlijk overgenomen. Mijn eerste overname was in 1986 al. 2006. Dat was een jaar na mijn eerste winkel. En die had toevallig een collectie. Dat was, was een hobbyist bijna. Die had heel veel oude spullen. Dus die zaten in de boedel van het bedrijf. Dat was dus de eerste echte de eerste collectie.
0: En toen dacht jij, ik ga een Apple Museum beginnen.
1: Dat is pas eigenlijk 2020 is dat begonnen dat ik ging kijken. Er was eigenlijk een idee om in de winkel in de Wall, daar hebben we een ruimte die niet zo heel goed gebruikt werd, om daar een soort mini-expo te doen van alle iMacs. En toen ben ik gaan inventariseren. Oké, maar welke iMacs hebben we eigenlijk? Oké, waren er niet zo heel veel. En de volgende stap was eigenlijk, laat ik eens kijken welke iMacs er eigenlijk allemaal geweest zijn. Ik wou zeggen kleuren, maar dat zijn eigenlijk flavors. Want je had toen allemaal namen van de iMacs. We hadden een naam van een vrucht. Orange, strawberry enzovoort. En toen bleek dat ik er eigenlijk maar heel weinig had. En toen ben ik gaan kopen. En het was nu coronatijd, dus we hadden tijd over, zou ik maar zeggen. Met dat zoeken zijn eigenlijk wat ideeën gekomen. Omdat zullen we het wat groter doen? Misschien moeten we gewoon een Apple Museum gaan openen. En een van de dingen waar ik toen wel achter kwam is, er bestaat gewoon in de wereld geen echt Apple Museum. Er was er één in Praag, maar die was inmiddels weer gesloten. Dus daar is het eigenlijk het plan begonnen.
0: En van alle plekken in de wereld, uitsluitend Utrecht. Heel kort, waarom?
1: Lekker dicht bij huis.
0: Ja, ook
1: ik woon in Utrecht.
0: Kun je de fiets pakken?
1: Ja, en we hebben al een hoofdkantoor van AMAC in de Wall. Mm-hmm. Er was heel veel ruimte vrij daar. Dus je kon tegen een redelijke prijs veel vierkante meters huren.
0: Gaat zo verder hebben op het Apple Museum naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal met name ons studio Ed Bindels, eigenaar van Apple winkelketen AMAC en initiatiefnemer van het Apple Museum dat dit voorjaar is gekopend aan de Wal in Utrecht Leidse Rijn. En Ed, als we het hebben over het Apple Museum, mensen komen voor het eerst binnen. Wat kunnen zij verwachten?
1: Altijd, uiteindelijk komen mensen met de verwachting binnen en ze gaan altijd weg met dit is veel mooier en veel completer en veel leuker dan ik had verwacht. Dat is dus de verwachting als ze binnenkomen is anders dan als ze naar buiten gaan. En wat kunnen ze verwachten? Het belangrijkste is dat er zijn heel veel Apple musea in de wereld. Ja. Maar eigenlijk zijn dat allemaal verzamelaarsmusea. Dus er staan heel veel spullen of het is heel technisch ingevlogen. En wij hebben vanaf het begin echt een museum willen bouwen wat museaal is. Ja. En echt een verhaal vertelt. En dus niet een hele berg spullen. Dus we hebben bij spreken maar 10% van de hele collectie van het museum gebruikt.
0: 10%?
1: 10% maar. Dus we hebben nog 90% over.
0: Waar ligt die?
1: Die ligt ook in het depot.
0: In depot dus?
1: Ja, ja.
0: En jullie vertellen echt het verhaal van 50 jaar Apple. Hoe ziet dat verhaal eruit?
1: Dat begint eigenlijk al in de entree. Daar staat een Volkswagenbusje. En een HP-calculator, wat natuurlijk heel vervreemdend is. Maar toen Steve Jobs en Steve Wozniak ooit in 1976 dachten... Wozniak had een computer bedacht en die wilde eigenlijk weggeven. En Steve Jobs is de commerciële. Die zei, nou, dat moeten we verkopen. Mm-hmm. Maar Jobs was 21, Wozniak en 25. Ze hadden geen geld te makken. En toen heeft Steve Jobs zijn Volkswagenbusje verkocht. En Wozniak zijn calculator. En toen hadden ze geld om een order die ze hadden gekregen voor 50 Apple 1's. Om die te kunnen bouwen.
0: En die ligt ook in het museum.
1: En dat staat in de entree dus.
0: De Apple 1.
1: Die Volkswagenbus. Echte.
0: De echte Volkswagenbus.
1: Nou, niet die. Want
0: die van Steve Jobs zou wel leuk zijn.
1: Ik weet niet of die nog op de wielen staat. Maar die is gesponsord door Volkswagen. En die staat in de entree. Dus dat is wel vervreemd. Dat is het eerste waar je tegenaan loopt.
0: Ja. En wat vind jij nou het meest bijzondere? Was het meest bijzondere apparaat wat we daar kunnen vinden? Los van de Volkswagenbus?
1: Ja, dat zijn er echt te veel om op te noemen. Want er zijn echt zoveel bijzondere apparaten. Die ook mensen nog nooit gezien hebben. Zelfs als je Apple-fan bent. Ik denk toch wel de Lisa 1. Daar hebben we ook echt heel lang naar gezocht. En dat is ook wel een pronkstuk van de collectie, moet ik zeggen. En heb ik er zelf 3 verkocht ooit. Die kostte inderdaad toen 20.000 gulden, geloof ik.
0: In Den Dolder?
1: In Den Dolder, ja. En ik heb een aantal omgebouwd naar Lisa 2. En dat is tevens de reden waarom er bijna geen Lisa 1 zijn. Er zijn echt heel weinig Lisa 1's nog. Echt minder dan 100 in de wereld.
0: Een pronkstuk, wat staat in het museum?
1: Sorry?
0: Een pronkstuk, wat staat in het Apple Museum?
1: Exact, ja, ja.
0: En
1: dan uiteraard natuurlijk het hele verhaal eromheen.
0: Het hele verhaal eromheen, ja, hoe het ontstaan is, wat het verhaal is.
1: Ja.
0: En als we het hebben over het museum zelf, hoeveel oppervlakte is het?
1: 2000 vierkante meter.
0: 2000 vierkante meter.
1: Ja, het is ook een van de eerste dingen die we bedachten is, als je het hele verhaal op museale manier wil vertellen, heb je veel ruimte nodig. Dus,
0: en is er daarbij ook ruimte bijvoorbeeld voor een tentoonstelling of een specifieke expositie?
1: Ja, we hebben ook nog. We hebben uiteindelijk. Kijk, ik ben natuurlijk ook eigenaar van Limes. Dus we hadden eigenlijk al een restaurant. Dus we hebben toen eigenlijk de koffiehoek, zal maar zeggen, hebben we geskipt. En die ruimte hebben we vrijgemaakt voor een tijdelijke expo. En we hebben heel veel ideeën voor de tijdelijke expo. Maar we hebben ook nog wel wat dingen af te ronden in het museum nu zelf. Mm-hmm. Want als je zo'n deadline hebt van 1 april, dan is het toch even aanpoten. En dan blijven zijn nog wat open eindjes. Maar daar gaan een aantal hele toffe tijdelijke expo's komen.
0: Apple gerelateerd?
1: Allemaal Apple gerelateerd, maar soms ook in de periferie. Dus de ontwerpers van, of een ontwerper van Apple producten gaan we daar laten zien. Maar misschien wel. Ooit misschien een collectie of een expositie over Johnny Ive. Er zijn zoveel invalshoeken.
0: Ja. We gaan het zo verder hebben over het Apple Museum. Ook over jouw winkelketen AMAC.

0: Bingo FM met Utrecht Sociaal, met vanavond mijn studio Ed Bindels, eigenaar van Apple winkelketen AMAC, initiatiefnemer van het Apple Museum dat dit voorjaar is gekopend in de Wal in Utrecht, Leidse Rijn. En Ed, als we het hebben over jouw winkelketen AMAC, deze winkel begon ooit, wat je zei, in de Mariestraat in Utrecht.
1: Mariestraat, klopt.
0: Hoe zag de begintijd eruit?
1: Ongelooflijk spannend. Ik had nog nooit een bedrijf voor mezelf gestart. Uiteraard, ik had heel veel voor bazen gewerkt, maar dit werd mijn eigen toko. Ja, en ik had een businessplan gemaakt van 50 pagina's. Helemaal uitgewerkt voor één winkel. Ik had ook nooit het idee om meer winkels te openen, want ik vond dit al spannend genoeg. Mm-hmm. Maar het ging zo goed dat eigenlijk na een jaar heb ik een winkel in Amersfoort geopend. En een half jaar daarna heb ik een winkel in Den Bosch geopend. Dus dan had ik plotseling na anderhalf jaar al 3 winkels. Dus het ging echt als raket.
0: En hoe kon dat opeens zo snel ging, die winkelketen voor jou? Wat is jouw geheim erachter?
1: Ik denk dat ik... Mijn eerste baan was natuurlijk in retail. Dus ik ben wel echt een retailer ook. En ook wel een mensenmens. Dus ik vind het... Ik zeg wel eens, wij doen eigenlijk retail als hospitality. We proberen iedereen gewoon welkom te heten en rustig hun ding te laten doen. We besteden veel tijd aan mensen. Persoonlijke vragen stellen over wat voor hun het beste is. Mm-hmm. En we hebben altijd die insteek gehad. We gaan geen hardselling doen, maar we behandelen de klant alsof het een familielid is. Mm-hmm. En een echt oprecht juist advies.
0: Zoals Apple ook zijn klanten benadert.
1: Ik weet niet of ze dat in Apple Retail doen. Ik ben er eigenlijk niet echt geweest. Maar wij zijn denk ik wat kleiner en dus wat persoonlijker dan een grote Apple Store.
0: Ja, precies. En waarom was Utrecht destijds de plek om met AMAC te starten? Omdat dicht bij huis is? Of?
1: Ja, omdat ik zelf in Witte Vrouwen woon en woonde toen. Inmiddels woon ik in de Zeeheldenbuurt. Dus dat was de reden eigenlijk. En ik heb dus eigenlijk toen ik zag dat Apple in Amerika winkels ging openen, contact gezocht met Apple. En die zeiden dat ze een concept hadden wat nu uiteindelijk AMAC is geworden. Maar dat was toen nog heel... Experimenteel zou ik bijna zeggen. Dus het is meer, je moest witte tafels hebben en zwarte kasten. En veel meer was het niet. Dus het was nog niet heel georganiseerd. Het was heel vrij ook. En nu tegenwoordig is dat super gestructureerd. En is nou ja goed, Apple is inmiddels natuurlijk ook een heel ander merk dan in 2005, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm. En als we het hebben over jullie winkelketens nu terecht. Jullie hebben eentje dus in Oude Gracht inmiddels zitten.
1: Klopt.
0: En langs de Wal. Mis je de Mariastraat niet een beetje?
1: Af en toe denk ik wel eens, ik mis die open haard, die prachtige open haard die achter in de winkel was. En, maar ja, in de coronatijd hadden we op een gegeven moment wel echt personeelsproblemen. Dus die winkel is echt zo lang dicht geweest. En dat heeft de traffic ook wel geschaad. Dus op een gegeven moment is zo'n winkel dan ook niet meer echt winstgevend. Maar ik mis hem nog.
0: Jullie hebben nu tientallen vestigingen in Nederland van AMAC. Jullie noemen jezelf ook premium reseller?
1: Nee, premium partner tegenwoordig.
0: Premium partner van Apple?
1: Ja, klopt.
0: En als je nu terugkijkt, had je ooit gedacht dat dat zo'n succes zou worden, jouw concept?
1: Nee. Ik ben echt begonnen met één winkel en nooit ook mijn plan voor een tweede of een derde of nou, zoals nu bijna 48 winkels.
0: Nou, zo het gaat verder hebben over het Apple Museum weer. Wees gaan luisteren naar de muziek.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Bij een bedrijfsongeluk op een bouwplaats aan de Europalaan in Utrecht is vanochtend iemand overleden. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerkzaamheden, meldt de arbeidsinspectie. De bouwplaats werd afgezet met schermen en er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Spoorbeheerder ProRail en de inspectie Leefomgeving en Transport liggen met elkaar overhoop over een stuk spoor in Utrecht, meldt RTL Nieuws. Volgens de inspectie staat in de administratie dat meerdere spoorstaven zijn vervangen, terwijl dat niet is gebeurd. En daarom dreigt de inspectie met een boete. ProRail stapt nu naar de rechter. Er zijn geen ongelukken gebeurd, zegt de inspectie, maar beschadigde spoorstaven kunnen wel een risico vormen voor de veiligheid op het spoor, aldus de inspectie. De organisatie van de marathon in Amersfoort en ook in Utrecht overwegen om de wedstrijd voortaan niet meer in mei te houden. Een loper moest gisteren gereanimeerd worden en meerdere mensen raakten onwel. Veel lopers hadden last van de warmte. Ook voor de winnaar van de Utrecht Marathon, Yannick van Hoof, was het zweten.
2: Warm, veel te warm.
3: Ja, te warm.
2: Mijn benen voelden eigenlijk al safa. Ja, maar vanaf kilometer 5 was het echt gewoon al warm, warm. En eigenlijk gewoon, het gevoel was wel safa, maar het was gewoon vechten tegen de warmte.
1: De Belg kwam over de finish met een tijd van 2 uur, 34 minuten en 23 seconden. Organisaties van meerdere loopevenementen in de regio Utrecht gaan evalueren en kijken of een hardloopwedstrijd in mei nog verstandig is. Het weer vanavond en vannacht verlopen droog en tamelijk koel met minimaal rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking met 's middags wat regen en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal met Van Naalboom Studio. Ed Bindels, eigenaar van Apple winkelketen AMAC en initiatiefnemer van het Apple Museum dat dit voorjaar is geopend in de Wal in Utrecht, Leidse Rijn. Ed heeft ons afgelopen half uur al heel veel verteld over het Apple Museum, maar daar gaan we het komend half uur nog ook verder over hebben. En Ed, als we het over Apple hebben, Apple bestaat dit jaar 50 jaar. Een jubileumjaar kan je wel zeggen. En welke ontwikkeling heeft jou persoonlijk het meest verrast of welke vind jij het meest bijzonder?
1: Ik denk dat ik heb altijd, ook voordat de Macintosh er was en dus desktop publishing er was, deed ik al marketing en ik gebruikte allerlei letters voor afrijfletters om flyers te maken. Ik was ook radiopiraat in die tijd.
0: Oh jee. En wat is even heel kort, wat is desktop publishing voor onze luisteraars?
1: Ja, dat is grappig, omdat als ik die term zeg, dan weet eigenlijk niemand wat het is. Althans, de jongeren in ieder geval niet. Heel veel mensen die wat ouder zijn, die kennen dat wel. Dat gaan we ook uitleggen in het museum. Of het leggen we uit in het museum. Wat dat betekent. Dat is eigenlijk wat iedereen nu als heel gewoon ervaart. Dat je gewoon op je, zelfs op je telefoon of op je computer een flyer kan maken. Dat mail je naar een drukkerij en de volgende dag heb je 10.000 flyers in de bus bij spreken. Dat kon vroeger niet. Want vroeger had je gewoon tekstwerker. En dan zelfs drukkerijen moesten dat op een hele complexe manier doen. Met donkere kamers en fotografie. En dat was echt best een heel gecompliceerd proces. En plotseling kon je dat gewoon achter je bureau doen met een muis. Een paar klikken en je had een pagina. Hmm. En dat is wat ik eigenlijk denk ik wel een van de meest ingrijpende ontwikkelingen vind, is dat Apple daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. En eigenlijk de katalysator was, Steve Jobs zelf was de katalysator achter die techniek. Hmm. En dat heeft een complete industrie op zijn kop gezet. En wat ik al zeg, als ik nu zeg DTP'er, dan weten mensen nog meestal dat het wie die persoon binnen het bedrijf is. Dus de publishing kennen ze niet, maar ze kennen wel allemaal PDF. Hmm. En de grote vooruitgang toen was eigenlijk PostScript. En als je een PDF hebt, dat is een PostScript document format. Dus eigenlijk als je een PDFje leest, opent, wat iedereen tegenwoordig doet, dat is eigenlijk het resultaat van desktop publishing.
0: Hmm. Dus Apple heeft DTP uitgevonden eigenlijk?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, eigenlijk wel.
0: En als we dan kijken naar de huidige generatie computers van Apple, de iMacs, de MacBooks en de oude generatie vergelijken. Hoe snel is deze ontwikkeling gegaan? Jij bent ook verbaasd over hoe snel het om is gegaan in pak een beet 50 jaar.
1: Ja, je staat af en toe versteld van dat het toch nog weer sneller of compacter kan. Ik vind het mooiste dat ik op een gegeven moment de nieuwe MacBook Air had. En die zette ik naast een Macintosh Portable uit 1990.

0: 89. Die woog 8 kilo. En daar zat een 1,5 kilo loodsbatterij in. Dus dezelfde batterij als je in je auto hebt.
1: 1,5 kilo?
0: Ja, toen had je nog niet nickel-cadmium of zelfs lithium. Wat we tegenwoordig natuurlijk mini hebben. Mm-hmm. Dus dat ding was echt meer een sjouwcomputer dan een portable. Hey, hoewel die portable heet. Maar dus dan, als je die twee naast elkaar zet, dan heb je echt zoiets van, wauw, wat een ontwikkeling. En hoe snel is dat dan eigenlijk gegaan?
1: En dan moet je nagaan, wat is portable over 10 jaar, hè?
0: Exact, precies.
1: En welk Apple-apparaat draag je elke dag bij je?
0: Mijn iPhone.
1: Is die ook je favoriet?
0: Dat is, ja, ik denk dat dat wel absoluut een van de grootste innovaties is geweest die Apple in gang heeft gezet. Want tot de iPhone gebruikt iedereen Blackberries. Dat was echt super populair. En allemaal telefoons met toetsenbordjes eraan. En Steve Jobs had de visie, dat moet weg. En ik ga ook geen pen gebruiken om dat te bedienen. Het gaat gewoon met je vinger. En nu weten we gewoon niet beter. Wat we in het museum ook laten zien is de negatieve reviews toen de iPhone in 2007 uitkwam. 2007 is het pas gekomen. En dat er heel veel negatieve reviews waren. Gelukkig ook een of er waren ook evenveel positieve reviews. Maar mensen die het echt niet begrepen, die echt dachten van, nou, met een onzinproduct is dit, er zit geen toetsenbord op. Dat kan alleen maar falen.
1: En waar komt dat vandaan dan, dat mensen het een onzinproduct vonden toen destijds?
0: Allemaal om verschillende redenen. Maar Steve Ballmer van Microsoft, die zei gewoon heel simpel, ja, er zit geen toetsenbord op. Dus zakelijke gebruikers willen dit niet toepassen. Je hebt gewoon echt een toetsenbord nodig. En Microsoft telefoon is veel beter. Volgens mij bestaat die Microsoft telefoon niet meer. En is tegenwoordig alles het concept à la iPhone. En ja, dat is een van de ontwikkelingen. Is dat Eric Schmidt van Google, die zat in de raadsbestuur van Apple. En toen Steve Jobs hem de iPhone liet zien, of prototypes. Mm-hmm. Toen dacht hij, dat moet ik, daar moet ik ook op inspringen. Want zometeen kan Apple misschien wel onze informatiestroom afknijpen. Dus die heeft Android als een haas ontwikkeld en op de markt gebracht. Ja. En weggegeven.
1: En weggegeven zelfs.
0: Ja, en het is omdat hij die data wilde hebben van de gebruikers.
1: Heel slim van.
0: Zijn businessmodel.
1: Namelijk. Zijn businessmodel, moet je nagaan. Zitten we dan 20 jaar later bijna naar de eerste iPhone.
0: Exact.
1: En nu het Apple Museum. Gaan we het zo verder over hebben. Naar de muziek.
2: Af en toe slaap je hier.

0: Bingo FM met Utrecht Sociaal, met vanavond bij onze studio Ed Bindels, eigenaar van Apple winkelketen AMAC en initiatiefnemer van het Apple Museum dat dit voorjaar is geopend in de Wal in Utrecht, Leidse Rijn. En Ed, als we het hebben over het Apple Museum, het is museum is opgezet als een stichting. Waarom vinden jullie het belangrijk om geen winstoogmerk te hebben?
1: Om te beginnen, omdat het heel lastig is om hier geld mee te verdienen. Dus de investering is gigantisch geweest. We hebben echt geprobeerd een museum te maken voor de wereld. Dat zien we nu ook, want de helft van de bezoekers komt al uit het buitenland. Mensen rijden letterlijk vanuit Duitsland of België al naar ons toe. En er zijn de eerste klanten geweest waarbij een man met zijn vrouw komt en dat zij zegt... Oh, toen ging het plots in Utrecht. Waarom is dat? Oh ja.
0: Utrecht, waar ligt dat eigenlijk?
1: Ja, precies. Oh, het Apple Museum.
0: En waren ook Apple prominent bij deze gastenlijst van jullie? Of?
1: Wel een behoorlijke rij met oud-Apple medewerkers. Mm-hmm. Maar ik denk dat het... Apple is natuurlijk het meest waardevolle merk ter wereld. Ik denk dat het voor Apple... dat Apple nog even de kat uit de boom kijkt. En heel voorzichtig is om te voorkomen dat ze hun naam verbinden aan zoiets waar ze geen gevat op hebben. Mm. En als maar waarom, hebben, waarom een stichting? Ook omdat we werken met heel veel vrijwilligers. We hebben een man of 50 als vrijwilliger nu. We hadden dit museum never nooit kunnen bouwen zonder deze vrijwilligers. En nog steeds, er wordt heel veel gedaan door die vrijwilligers. Dus die zijn echt goud voor ons.
0: En wat doen de vrijwilligers allemaal?
1: Nou, je kan je voorstellen dat als je een computer van 50 jaar oud probeert aan te sluiten of aan te zetten. Ik kan je zeggen, als je dan niks iets speciaals of eerst bepaalde onderdelen vervangt, dan ploft het gewoon uit elkaar. Mm. Dan zijn bepaalde onderdelen zijn verouderd. Voor de technici onder ons, de condensatoren, die moet je vervangen. Want dat zijn een soort batterijen. Ja, die zijn gewoon op na zoveel jaar. Dus die moet je, zoals het heet, recappen. En zo zijn er meer dingen. Dus er worden heel veel computers gerepareerd, schoongemaakt en weer in werkende staat gebracht. Hm. Je kunt heel veel computers namelijk ook gebruiken.
0: Absoluut. En hoe ervaren de vrijwilligers dat om vrijwilliger te zijn bij het Apple Museum?
1: Er zitten ook een hoop pensionaris die vinden het een fantastische tijdsbesteding. En iedereen is super trots op wat ze hebben bereikt in het museum.
0: Ja, snap ik.
1: We zijn echt, het enige echte Apple Museum in de wereld.
0: Ja, het Apple Museum van de wereld staat in Utrecht.
1: Exact.
0: En tenslotte, zijn jullie op zoek naar vrijwilligers?
1: We zijn zeker op zoek nog naar vrijwilligers. En vooral supposten ook. Mm-hmm. Mensen die het leuk vinden om een deel van het verhaal van Apple te vertellen. Omdat soms, het valt me wel op dat mensen lang in het museum blijven. Het is echt iets waar je 1,5 tot 3 uur gewoon easy kan doorbrengen. Mm-hmm. Maar soms kan het helpen als iemand nog wat verdieping uitlegt. Als iemand door het museum heen komt.
0: Mm. En wat voor mensen zoeken jullie nog qua vrijwilligers? Wat voor mensen kunnen nog bijdragen om het Apple Museum?
1: Echt in allerlei hoeken. We hebben natuurlijk marketing nodig. We hebben websitebeheer nodig. We hebben collectiebeheer nodig. We hebben technici nodig. Hmm. Maar wat ik al zeg, ook een museum draaien vraagt natuurlijk ook om supposten. Om mensen die gewoon in het museum staan om te zorgen dat er staan heel veel producten in die je aan kan raken. En daar moeten mensen natuurlijk geen misbruik van maken.
0: Nee, absoluut niet. En mocht de luisteraar zoiets hebben van, joh, lijkt me interessant om vrijwillig te zijn of om meer weten. Hoe kunnen ze bij jullie terechtkomen?
1: Ga naar applemuseum.nl en daar kan je bij het stukje sponsoring zien. Of bij het stukje vrijwilligers. Daar kan je je aanmelden voor als vrijwilliger en dan word je uitgenodigd. Hm.
0: Mooie oproep voor onze luisteraars. Neem zeker een kijk op de website van het Apple Museum. Ed, zo gaat verder boven het Apple Museum in het laatste blok van deze uitzending van Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal met Naalboom Studio. Ed Bindels, eigenaar van Apple winkelketen AMAC, een initiatiefnemer van het Apple Museum dat dit voorjaar is geopend in de Wal in Leidse Rijn, Utrecht. Uitsluitend Utrecht, van alle plekken in de wereld. Het Apple Museum is daar plaatsgevonden. En Ed, als we het hebben over het Apple Museum, wat hoop je bezoekers mee te nemen na een bezoek eraan?
1: Uiteindelijk een beter begrip van de ontwikkeling van Apple. Waar ze vandaan komen. Hoe eigenlijk producten in de loop der jaren tot stand zijn gekomen. We tonen de positieve en de negatieve kanten van Apple. Dus we zijn niet per se een uithangbord voor Apple wat dat betreft. Dat is denk ik ook de reden waarom Apple nog nooit zelf een museum heeft gemaakt. Er zit natuurlijk ook wat mindere periodes in hun 50 jaar.
0: Absoluut.
1: Dus ik denk dat dat het vooral is. Mensen gaan, wat ik leuk vind en wat ook het oorspronkelijk idee was, is dat het museum voor iedereen is. Dus je hoeft niet een Apple adept te zijn of een Apple fanboy of een technicus. Het is echt voor iedereen. En de voorspelling die ik deed is, wat ik graag wilde, is dat als iemand komt, en dat zien we gebeuren, een man die wel Apple adept is en die komt met zijn vrouw, want die zit allemaal, ik ga met hem mee. En dat ze dan naar buiten komt, ik vond het echt heel leuk, zegt ze. Dan. En ik vond het echt een waanzinnig museum. Hoewel, even omgekeerd kan ook, hè, want er zijn ook heel veel vrouwen die Apple gek zijn.
0: Dat kan ook absoluut, hè, deze tijd.
1: Maar dat is een voorbeeld van mensen die niet per se affiniteit hebben, maar er zijn zoveel leuke uitstapjes in het verhaal van het museum, dat het voor iedereen leuk is. Als je Android hebt.
0: Zelfs als je Android hebt. Ga ik onthouden. En tot slot, je gaf eerder al aan, jullie hebben de ambitie ook om met exposities en tentoonstellingen te gaan werken. Waar hoop jij dat het Apple Museum echt staat over pak een beetje een jaar?
1: Ik hoop dat we moeten uitbreiden omdat het gewoon niet meer door het museum heen gaat. Maar met 2000 meter komen we een heel eind, denk ik.
0: Pas wel.
1: Wat ik leuk zou vinden is, omdat we natuurlijk nog heel veel items over hebben, is om een reizende variant van het museum te maken die gewoon over de wereld reist en daar eigenlijk een soort, misschien een iets kleinere versie van het museum te laten zien. Hmm. Maar het verhaal hebben we natuurlijk al helemaal geschreven.
0: Een soort karavaan.
1: Ja, ja. En misschien moet ik wel mee naar Azië en Amerika.
0: Dat zijn niet de minste plekken toch, om naartoe te gaan.
1: Precies.
0: En nog even praktische informatie, wat zijn de openingstijden?
1: We zijn woensdag tot en met zondag open en van 10 tot 5.
0: Hmm. En treinkosten?
1: 21,50 vol tarief. En we hebben speciale studentenkortingen. En kortingen voor kinderen onder de... Nou, dat weet ik niet eens. Het staat op de website.
0: Onder de zoveel jaar. Ja. En mensen met een museumjaarkaart, kunnen jullie ook naar binnen?
1: Nee, daar komen wij niet voor in aanmerking. Omdat ik het museum bekostigd heb. Dus ik ben de financier. Mm-hmm. Ik ben eigenaar van de collectie. Althans, in een stichting dan wel. Maar goed, ik heb de collectie ingebracht. En ik ben bestuurslid. En dat schijnt niet te mogen bij de museumjaarkaart.
0: Oké. Ingewikkelde constructie dus.
1: Ja. Ja.
0: Dan de allerlaatste vraag, Ed. Waar gaat Apple mee komen eind het jaar? Met nieuwe devices, apparaten?
1: Er zal ongetwijfeld een nieuwe versie van de laptops komen. Dat is altijd vaak in oktober is dat. In september komt natuurlijk altijd een nieuwe iPhone. Het verhaal is nu dat het wel echt een grote redesign is. Dat is dan eigenlijk de telefoon voor 10 jaar Apple of iPhone. Mm-hmm. En hij schijnt afgeronde hoeken te krijgen en zo'n bijna... Infinite screen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En er is heel veel geruchten zijn er over een foldable iPhone.
0: Een opklapbare iPhone.
1: Ja, en ik heb een type gezien en dat ziet er wel cool uit.
0: Ja, veelbelovend.
1: Ja, het is de Apple-interpretatie van. Maar kijk, uiteindelijk, Apple legt de lat altijd heel hoog. Mm-hmm. Waar anderen al een product op de markt brengen, doet Apple dat alleen als de technologie echt klaar is. Ja. En als er één ding niet mag gebeuren, is dat scherm breuklijnen gaat vertonen. Mm-hmm. Dus dat moet echt perfect zijn. En ze schijnen een hele speciale scharnier te hebben gemaakt om dat te voorkomen.
0: Wauw.
1: Dus ik ben benieuwd.
0: Heel benieuwd. We gaan afwachten.
1: Wij weten over dat soort dingen nooit, hè?
0: Nee, snap ik. Maar je weet nooit, toch? Ik bedoel, beeld is klein. De geruchten. Dankjewel, Ed, voor dit mooie gesprek. En wat mij betreft tot snel bij het Apple Museum.
1: Ja, kom ik hier kijken.
0: Ja, ga ik zeker doen. Nogmaals bedankt en voor je komst naar de studio. En heel veel succes met alles bij het Apple Museum. En tegen de luisteraar zeg ik... Volgende week zijn we weer met een nieuw onderwerp... en een nieuw gast bij Utrecht Sociaal op Bingo FM. Wil je naar zijn terugluisteren? Dat kan heel makkelijk via www.bingofm.nl... of via de Bingo FM app die je kunt installeren op je telefoon of tablet. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne avond toe. En tot snel.

0: de klas.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
3: Ik kan er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
2: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Bij een bedrijfsongeluk op een bouwplaats aan de Europalaan in Utrecht is vanochtend iemand overleden. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerkzaamheden, meldt de arbeidsinspectie. De bouwplaats werd afgezet met schermen en er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Spoorbeheerder ProRail en de inspectie Leefomgeving en Transport liggen met elkaar overhoop over een stuk spoor in Utrecht, meldt RTL Nieuws. Volgens de inspectie staat in de administratie dat meerdere spoorstaven zijn vervangen, terwijl dat niet is gebeurd. En daarom dreigt de inspectie met een boete. ProRail stapt nu naar de rechter. Er zijn geen ongelukken gebeurd, zegt de inspectie, maar beschadigde spoorstaven kunnen wel een risico vormen voor de veiligheid op het spoor, aldus de inspectie. De organisatie van de marathon in Amersfoort en ook in Utrecht overwegen om de wedstrijd voortaan niet meer in mei te houden. Een loper moest gisteren gereanimeerd worden en meerdere mensen raakten onwel. Veel lopers hadden last van de warmte. Ook voor de winnaar van de Utrecht Marathon, Yannick van Hoof, was het zweten.
2: Warm, veel te warm.
3: Ja, te warm.
2: Mijn benen voelen eigenlijk al safa. Ja, maar vanaf kilometer 5 was het echt gewoon al warm. En eigenlijk gewoon, het gevoel was wel safa, maar het was gewoon vechten tegen de warmte.
1: De Belg kwam over de finish met een tijd van 2 uur, 34 minuten en 23 seconden. Organisaties van meerdere loopevenementen in de regio Utrecht gaan evalueren en kijken of een hardloopwedstrijd in mei nog verstandig is. Het weer vanavond en vannacht verlopen droog en tamelijk koel met minimaal rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking met 's middags wat regen en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getalen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging en mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Relschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. De diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Je hoorde een klassieker van Ronnie Tober, Rosemarie hier op Bingo FM. Wij zijn de stadszender van Utrecht, 107.7 FM via DAB+, bingofm.nl en de app. En je luistert naar en de Bermatoris Nicolaas hier tot middernacht op de stadszender van Utrecht. Met zo dadelijk Jip van der Loo, wat ben je knap? Hoi naar Snelle met...

Dario met Imca Marina. Een heerlijke dag. Dit was de Droomcheck. Lekker. En heb je zelf ook een suggestie voor morgen? Let me know. Lawrence@bingofm.nl. Of gebruik de app. Kom bij een in ademnood. Oh, dat is toevallig. Linda, Roos, Jessica.

Jannes met Ga dan. Nou, ik ga over 9 minuutjes. Ik heb nog 9 minuutjes op de klok. Dan is de editie naar Bebop Lawrence van maandag 1 juni ook alweer voorbij. Daar ga ik lekker ook mijn nestje in, hoor. Niels dan met Miss Montreal.

Helena van Doe Maar. Ik bedank u voor het luisteren. Dit was Naar Bed met Lawrence. Slaap lekker. En morgenochtend om 8 uur zit hier weer Refretie Blinken om je op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken wat er allemaal gebeurd is in de stad Utrecht. Patricia nog. Ik herinner

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.